0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 235 mensen opgepakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Budapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en ook brand gesticht. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Een voetbalclub in Herpen bij Os heeft vandaag een jeugdtrainer herdacht die gisteren dood werd gevonden in een sloot. De politie gaat uit van een misdrijf. Thuiswedstrijden van Berchem Sport werden afgelast. En voor de dood van de trainer zit een 35-jarige man vast. Hij komt uit Os. In het midden van Frankrijk hebben honderden treinreizigers vannacht vastgezeten in twee hoge snelheidstreinen. Het ging om treinen van Trenitalia die onderweg waren van Lyon naar Parijs. Vanwege technische problemen op het spoor vielen de treinen stil. In Franse media klagen passagiers over een gebrek aan water, licht en stroom. Vanochtend werden de problemen pas opgelost. De treinen kwamen rond 10:30 met bijna 13 uur vertraging aan in Parijs. Wielrenster Lorena Wiebes is kort na haar eerste zegen de Giro d'Italia Women uitgezet. De Nederlandse renster van ST Works Pro Time bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Wiebes kwam vanmiddag in de massasprint als eerste over de finish en greep ook de roze trui voor het eerst in haar carrière. Tijdens een controle na de etappe bleek dat haar fiets lichter was dan het minimumgewicht, dat is 6,8 kilo. Ze werd daarop gedisqualificeerd. Het weer: in het zuiden een paar stevige onweersbuien en de rest van het land droog. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen regen, wolken en zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn honderden mensen opgepakt. Na de winst van Paris Saint-Germain in de Champions League gingen mensen de straat op in de Franse hoofdstad. Er werd brand gesticht en één agent raakte gewond. Ook op andere plekken in Frankrijk zijn mensen opgepakt na de winst van de Franse club. Grote delen van Australië hebben al weken last van een enorme muizenplaag. De dieren zorgen voor veel overlast, zo vernielen ze akkers en eten ze zaaisel op. Een boer zegt tegen Australische media dat ze per hectare zo'n 9000 muizen ziet. Er wordt over een plaag gesproken als er 800 muizen per hectare zijn. Ook scholen hebben er last van, omdat daar boeken worden aangevreten. Leraren in West-Australië hebben hun handen vol aan het opruimen van uitwerpselen. De plaag komt door de recordoogst van vorig jaar. Daardoor is er veel te eten voor de muizen. President Trump wil zelf het podium pakken op het onafhankelijkheidsfeest van de VS. Meerdere artiesten hebben afgezegd en in plaats van concerten wil Trump nu een toespraak gaan geven. De viering is op 4 juli. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de disqualificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet, want ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Hij was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team ST Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer, wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af. In het zuidoosten kans op een bui, het is een graad of 15. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op de A67 bij Lierop is een man overleden na een ongeluk. De politie zegt dat het slachtoffer door een auto is aangereden op de rijbaan. Het is nog niet duidelijk hoe de man op de weg terecht is gekomen. Er wordt onderzocht of hij al eerder op de weg lag of dat hij op de snelweg liep. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de identiteit van het slachtoffer. De A67 bij Lierop is in de richting van Venlo afgesloten. In Parijs zijn honderden mensen opgepakt. Na de winst van Paris Saint-Germain in de Champions League gingen mensen de straat op in de Franse hoofdstad. Er werd brand gesticht en vernielingen aangericht. Bij de ongeregeldheden raakten 6 agenten gewond. Ook op andere plekken in Parijs, in Frankrijk moet ik zeggen, zijn mensen opgepakt na de winst van de Franse club. Muizen veroorzaken veel schade op akkers in Australië. Door de recordoogst van vorig jaar heerst er nu een enorme muizenplaag. De dieren vernielen de oogst en eten zaaisel op. En ook scholen merken het, omdat muizen hun boeken aanvreten en overal in de gebouwen uitwerpselen achterlaten. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de disqualificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zegen de Giro Italia Women uitgezet, want ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Hij was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team SD Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer, wolkenvelden en opklaringen wisselen elkaar af. In het zuidoosten kans op een bui, het is een graad of 15. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten is er dan kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: spaceman. And I wanna go home.
1: Oog. Het geluid van Groningen.

0: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Parijs zijn honderden mensen opgepakt. Na de winst van Paris Saint-Germain in de Champions League gingen mensen de straat op in de Franse hoofdstad. Er werd brand gesticht en vernielingen aangericht. Bij de ongeregeldheden raakten 6 agenten gewond. Ook op andere plekken in Frankrijk zijn mensen opgepakt na de winst van de Franse club. Op de A67 bij Lierop is een man overleden na een ongeluk. De politie zegt dat het slachtoffer door een auto is aangereden op de rijbaan. Het is niet duidelijk hoe de man op de weg terecht is gekomen. Er wordt onderzocht of hij al eerder op de weg lag of dat hij over de snelweg liep. Ook wordt onderzoek gedaan naar de identiteit van het slachtoffer. De A67 bij Lierop is in de richting van Venlo afgesloten. Muizen veroorzaken veel schade op akkers in Australië. Door de recordoogst van vorig jaar heerst er nu een enorme muizenplaag. De dieren vernielen de oogst en eten zaaisel op. Ook scholen merken het, dat muizen hun boeken aanvreten en overal in de gebouwen uitwerpselen achterlaten. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet, want ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. En was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team ST Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'n fiets heeft gereden en dat er nooit een probleem was. Het weer. In Limburg en Brabant geldt code geel. Daar kan veel regen vallen. In korte tijd met onweer, hagel en harde wind. In de rest van het land is het droog. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten is er kans op regen en onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

disco. It ain't no country club either.

0: gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Maar na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. Ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Ook in andere steden waren ongeregeldheden. In totaal zijn er 426 mensen opgepakt in heel Frankrijk. Opnieuw zijn er 3 mannen gedood bij een Amerikaanse aanval op een boot in de Stille Oceaan. Volgens het Amerikaanse leger was het schip betrokken bij drugsmokkel. Er bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Eergisteren werden er ook al 3 mannen gedood bij een Amerikaanse aanval, ook op een boot in de Stille Oceaan. Een voetganger is op de A67 bij Lierop aangereden door een auto. De politie onderzoekt of de man al op de weg lag of dat hij over de snelweg liep en toen werd aangereden. De politie onderzoekt ook wie het is. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Wiebes werd kort na haar zege de Giro d'Italia Women uitgezet. Ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Het was lichter dan het minimumgewicht, dat is 6,8 kilo. Team STWorks Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat er door de organisatie misschien verkeerd gewogen is. Ze zeggen dat Wiebes dit seizoen meerdere keren met zo'nzelfde fiets heeft gereden en dat er toen geen problemen waren. Het weer in Limburg en Brabant geldt code geel. Daar kan veel regen vallen in korte tijd met onweer, hagel en harde wind. In de rest van het land is het droog. Overdag gaan wolken en zon elkaar afwisselen. In het oosten is er kans op regen en onweer. En het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het. Palen en planken voor een schutting. De4keien.nl.
2: Nu bij JP Car Wash €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord Oogradio. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
3: Oogradio.

0: van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een boot in de Stille Oceaan aangevallen. Daarbij zijn drie mannen gedood. Volgens de VS

0: Al het busverkeer in Parijs werd stilgelegd omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Op de A67 bij Lierop is een man overleden na een ongeluk. Politie zegt dat het slachtoffer op de rijbaan is aangereden door een auto. Het is nog niet duidelijk hoe de man op de weg terecht is gekomen. Er wordt onderzocht of hij al eerder op de weg lag of dat hij op de snelweg liep. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de identiteit van het slachtoffer. Het team van wielrenster Lorena Wiebes is verbijsterd over de diskwalificatie van de renster. Wiebes werd kort na eerste zege op de Giro d'Italia Women uitgezet. Ze bleek met een te lichte fiets te hebben gereden. Het was lichter dan het minimumgewicht van 6,8 kilo. Team SD Works Pro Time plaatst vraagtekens bij die conclusie en zegt dat het door de organisatie misschien verkeerd is gewogen. Het weer dan. In Limburg in Brabant geldt code geel. Daar kan korte tijd veel regen vallen met onweer, hagel en harde wind. In de rest van het land blijft het droog. Later vandaag wisselen wolken en zon elkaar af. In het oosten is er kans op regen en onweer. En het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedemorgen. Iedere zondagmorgen non-stop gewijde muziek. Met psalmen, gezang en opwekking.
2: De leukste zender in de stad op de kaart.
1: Non-stop gewijde muziek met psalmen, gezang

0: iedere zondagmorgen op O-Radio. Jij hoort er ook bij. Speciaal voor de kinderen, verhalen uit de Bijbel en kindermuziek. O-Radio. Jij hoort er ook bij.
1: Op de kabel en FM, dag en nacht, O-Radio.
2: Oké, is iedereen klaar? Daar gaan we dan.

Hallo, dit zijn Bea en Mary met Jij hoort er ook bij, het christelijke radioprogramma voor de jeugd. Hartelijk welkom allemaal. Mary verzorgt de techniek en zoekt liedjes bij elkaar en Bea verzorgt de presentatie. Maar we beginnen natuurlijk met muziek.

0: voor de kleintjes.
1: Goedemorgen allemaal en een gezegende zondag. Mary, goedemorgen en een gezegende zondag. Schrikken! Joost, kijk! Pa, dank je wel! Doordat Bertje gilde, liep ik die stok mis. En jij hebt de tweede stok tegengehouden. Pa, dank je wel. Wat is er aan de hand? Pa moest hem ineens vasthouden. Moeder riep, maar Bertje, die liep naar huis zo hard hij kon. Moeder komt mee en Joost en pa, die kunnen het niet alleen doen. En moeder gaat zo snel als ze kan. Blij dat je er bent. Steun jij hem aan die kant, dan doe ik het aan deze kant. En zo lopen ze naar huis. Joost ging op de bank, deken eroverheen. Eerst maar eens wat voor de schrik. En dan praten. In stilte drinken ze koffie. Waar is die jongen nou weer? Ik kijk wel even, zegt moeder. Maar waar ze ook kijkt, nergens is Bertje. Terwijl ze haar hoofd op tafel legt, hoort ze hem en gaat op het geluid af. Daar staat Bertje. Een heel stuk schutting is kapot. Als Bertje omkijkt, ziet hij moeder daar staan en wenkt haar. Telefoon heeft ze bij zich. Als pa antwoordt, kom alsjeblieft achter thuis. Nu, heel gauw. En pa is er heel gauw. Bertje wenkt nog steeds. Pa gaat erheen en hij pakt Bertje op. Oh, daar ligt een vrouw. Ze is gevallen en ze kan er alleen niet uitkomen. Kan je mij een handje geven? Dan trek ik je eruit. 1, 2, 3. Hou vast. Je bent er zo uit. Nog even. Ja, ja. Gelukt. Loop maar met ons mee. Dan kun je gaan douchen en schone kleren aantrekken. En zo gaan ze naar huis. Maar daar stond toch een schutting. Ja, daar ben ik uitgegleden. Maar alles is goed afgelopen. Zeg dat wel. Kom, naar huis. En koffie. Zo is het, zegt Bertje. Ondanks alles moesten ze toch even lachen. En thuis aangekomen, zegt moeder. Hoe heet je? Mirjam. Bertje kijkt haar aan en moeder neemt haar mee naar boven. En uit de kast van Suzanne neemt ze alles wat ze nodig heeft. En even later zitten ze allemaal aan de koffie.

jij hard rennen? Wat een gaaf bril!

moeder keek nog eens en nog eens. Ja hoor, een van de jongens die had een klein hondje op zijn armen. Maar hoe komen ze daar nou aan? Toen ze binnenkwamen, liep moeder naar het hondje. Ze aaide het en het hondje likte haar hand. Moeder, mogen we hem houden? Lisa kwam binnen met kopjes koffie. Allemaal koffie? Ja, allemaal. Iedereen was aan het koffie drinken. En een koekje smullend. Gaan jullie nog terug? Ik heb er niet veel zin meer in, zegt moeder. Haar moeder, speel nog eens wat. Moeder pakt haar accordeon en speelde. Iedereen luisterde. En soms, dan zongen ze mee. Liedjes van vroeger en van nu. En dan klinkt het ineens glorie, glorie, halleluja. Sylvia, het lied kennende, zong mee. En toen het lied uit was, klapten ze. En moeder genoot er zichtbaar van. Zo, nu is het mooi geweest. Weer aan het werk. Opa pakt zijn jas. Oh, je hebt je jas al aan. Dan doen de anderen hun jas ook aan. En samen gaan ze terug naar de werkplaats. Zeg, heb je die leeuwenpootjes al af? Vraagt pa. Nee, zegt opa. En de jongens horen dat en vragen, mogen wij het proberen? Pa en opa kijken hen aan. Durven jullie dat wel aan? De jongens knippen. Ah ja, ik probeer het. En dan zijn ze bij de werkplaats aangekomen. Hier, die poot is klaar. Maar de rest, dat doen wij. Succes! Deze poot moeten we hebben. Maar hoe doen we dat? Maar deze poot moet in elk geval vaststaan. Hier, aan de lat. En even later zijn ze druk bezig. Nieuwsgierig komt opa kijken. Maar hij zegt niets. Hebben plezier in hun werk. Dat zie je zo.

Jij kunt mij een handje geven.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd op meerdere plekken in Parijs vuurwerk afgestoken en brand gesticht. En ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een boot in de Stille Oceaan aangevallen. Daarbij zijn 3 mannen gedood. Volgens de VS was het schip betrokken bij een drugsmokkeloperatie. Bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Het is de 2e aanval in 2 dagen tijd. Eergisteren werden er ook 3 mannen gedood bij een aanval vanuit de lucht. De regering Trump voert sinds september geregeld aanvallen uit de boten in de Caribische Zee en de Oostelijke Stille Oceaan. Volgens Trump zijn die gericht op drugskartels. Bij de aanvallen zijn in totaal meer dan 200 doden gevallen.

0: elkaar af vandaag. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien. Lokaal ook wat met onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken die buien weer weg. Dit was het NOS Journaal.
1: De nummer 1 van de Martinistraat.
2: Iedere zondagmorgen op O-Radio. Jij hoort er ook bij. Speciaal voor de kinderen, verhalen uit de Bijbel en kindermuziek.
1: O-Radio.
2: Jij hoort er ook bij.
3: Op de kabel.
4: Oké, is iedereen klaar? Daar gaan we dan.

Bijbelvertelling. Petrus verlost. Het is een hele donkere nacht. Er zijn geen lichten, want die waren er toen nog niet. En als je niet goed uitkeek, dan liep je zomaar tegen een huis aan. En dit huis is heel groot. Een gevangenis. Ja, daar zijn mensen opgesloten die kwaad hebben gedaan. Maar daar waren ook agenten. Die moesten op ze letten. En oppassers. En alle deuren waren op slot. Maar het is nacht. En iedereen sliep. De wachters, die moesten wakker blijven. Maar kijk nou eens, die slapen ook. En als je heel goed kijkt, ja, wat ligt daar? Een bekende. Is dat Petrus niet? Maar die ligt tussen twee soldaten, vastgebonden met een ketting. Nee, hij kan niet weglopen. Alles is op slot. Maar hij mag ook niet weg. Hij ligt daar gevangen. Maar wat heeft hij dan gedaan? Ja, wat heeft hij gedaan? Hij heeft van de Heere Jezus verteld aan de mensen. En toen kwamen de overpriesters en de deftige Joden. En die zijn zo boos op hem geworden dat ze riepen de soldaten van de koning: kom, kom! En die hebben Petrus gegrepen en hem in de gevangenis gegooid. Het was daar heel donker. En nu ligt hij achter die dichte deuren met kettingen gebonden. Zo kan hij niet weg. Maar wat gaat er nu gebeuren? Hij moet morgen voor de koning verschijnen. En dan? Wat gaan ze dan met hem doen? Arme Petrus, is hij niet bang? Bang? Petrus is helemaal niet bang. Al is de gevangenis nog zo donker. De Heere in de hemel, die ziet hem. En die denkt aan hem. Hij denkt, de Heere Jezus zorgt altijd voor mij. Ook als ik sterven moet, zorgt hij voor mij. Maar Petrus is zo moe dat hij in slaap gevallen is. Maar de discipelen en de vrienden van Petrus, die slapen niet. Ze zijn bij elkander in huis in Jeruzalem. Zij denken aan Petrus, wat er morgen zal gebeuren. Maar zij kunnen hem niet helpen. Alles is dicht en op slot. Maar wat ze wel kunnen doen, dat is bidden. Heere, help Petrus. Vergeet hem niet. De priesters zijn zo boos. Help hem. Maar kan dat dan? Kan de Heere in de hemel Petrus dan helpen? Alles is zwaar bewapend. Maar Petrus slaapt. En opeens verschijnt er een fel licht in een donkere hal. Daar staat een engel uit de hemel. En Petrus wordt wakker van dat felle licht. Maar dan ziet hij die engel en die zegt: sta op. Petrus doet het. Maar die kettingen en die soldaten. Soldaten slapen, merken niks. Schoenen aan, mantel om en ga met mij mee. Petrus is al helemaal klaar. Oh, die deuren die gaan zomaar open. En de soldaten die zien de engel niet eens. En ook Petrus niet. En de ijzeren poort gaat ook vanzelf, ja, zomaar open. En de engel en Petrus staan buiten in de donkere nacht. De engel gaat één straat ver met Petrus mee. En dan
is Petrus helemaal alleen. De Heere in de hemel, die heeft zijn engel gezonden. Petrus is verlost, hij is vrij, heerlijk vrij. En Petrus weet de weg wel in de donkere stad. En hij gaat naar het huis waar zijn vrienden wonen. Hij klopt. En het is zo stil in die donkere nacht. En hij klopt nog eens. En de deur is een klein luikje. Die gaat open. Rode vraagt: wie is daar? Ik ben het. Rode schrikt. Petrus, is dat Petrus? Maar dat kan helemaal niet. Petrus loopt naar... Rode, Petrus staat nog voor de deur, hoor. Rode loopt naar binnen. Petrus staat voor de deur en hij roept. Ja, dat kan helemaal niet. Nee, dat bestaat niet. Petrus is gevangen. Nee, Petrus staat echt voor de deur. Maar de mensen geloven haar niet. En Rode is in de war. Het is Petrus niet. Jawel, zegt ze, hij is het. Hoor nou toch eens, daar wordt weer geklopt. Petrus staat nog altijd buiten. Mag hij niet binnenkomen? En daar komen de vrienden met Rode mee. Oh ja, nu horen ze de stem van Petrus ook. Ze zien hem staan. Petrus, roepen ze blij. Maar Petrus, ben jij dan niet meer in de gevangenis? Ben jij gevlucht? Maar dat kan echt helemaal niet. Kom binnen en vertel ons alles. Petrus ging mee naar binnen. Rode deed de deur heel goed dicht. En hij vertelde alles. De Heer in de hemel heeft zijn engel gezonden om mij vrij te maken. Hij heeft mij niet vergeten. En samen dankten ze God die zo goed voor Petrus heeft gezorgd. En wat waren ze blij. Maar Petrus bleef niet in dat huis. Ach, dat was veel te gevaarlijk. Als die soldaten wakker werden en als ze zoeken gingen, dan was er wat aan de hand. Petrus ging in die nacht nog Jeruzalem uit. Hij reisde naar een andere stad, want daar waren ook mensen en daar kon hij ook weer vertellen van de Heere Jezus. En zo mogen wij ook van de Heere Jezus vertellen. Hij houdt van ons en is altijd bij ons en omringt ons met zijn zegen. Wees daarvan overtuigd. Amen.

Dat was het weer voor vandaag. Als je wilt reageren op Jij Hoort Er Ook Bij, dan kan dat op www.oogopzondag.nl. We wachten op je reactie. Tot volgende week.

0: Iedere zondagmorgen met het oog op zondag op verzoek. Met om 9:30 een overdenking.
1: De leukste zender in de stad. Op de kabel en FM. Bij je thuis in de auto of op het werk.
0: Met het oog op zondag op verzoek. Met Miri LaHaye.

0: Een heel goedemorgen, luisteraars. Hartelijk welkom weer bij Oogradio met het programma Oog op Zondag op Verzoek. Mijn naam is Mary Lahey. En als u een verzoekje heeft, kunt u vanaf nu bellen met 050-573-4159. En u krijgt dan Roelie of mij aan de telefoon. Facebook en gastenboek gebruiken kan natuurlijk ook. Om 9:30 kunt u weer luisteren naar de wekelijkse overdenking.
1: Vandaag wordt hij verzorgd door Jacob Wubs van de Helperkerk.
0: Maar we beginnen natuurlijk met muziek.

Jans die vraagt een lied aan voor iedereen die luistert. En net als sommige anderen heeft zij een vast lied waar ze graag naar wil luisteren.

0: van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren er hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo groot als pingpongballen. Volgens de VRT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en tuinmeubelen. In de provincie Namen werden bewoners verrast door snel stijgend water. De Franstalige omroep RTBF meldt dat sommige mensen zelfs vast kwamen te zitten op hun daken. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen in de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs brand gesticht en vuurwerk afgestoken. Ook werd er confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Ook in andere steden waren ongeregeldheden. In totaal zijn er in heel Frankrijk meer dan 400 mensen opgepakt. Op de A67 bij Lierop is vannacht een man overleden. Het slachtoffer is op de rijbaan aangereden door een auto, zegt de politie. Het is nog niet duidelijk hoe die op de weg terecht is gekomen. Ook over zijn identiteit is nog niets bekend. Het Amerikaanse leger heeft opnieuw een boot in de Stille Oceaan aangevallen. Daarbij zijn 3 mannen gedood. Volgens de VS was het schip betrokken bij een drugsmokkeloperatie. Bewijs daarvoor wordt niet geleverd. Het is de tweede aanval in 2 dagen tijd. Eergisteren werden ook 3 mannen gedood bij een aanval vanuit de lucht. De regering Trump voert sinds september geregeld aanvallen uit op boten in de Caribische Zee en de Oostelijke Stille Oceaan. Volgens Trump zijn die gericht op drugskartels. Bij de aanvallen zijn in totaal meer dan 200 doden gevallen inmiddels. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af vandaag. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, lokaal ook met onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weer weg.

Hartelijk welkom weer mensen bij het tweede deel van Oog op Zondag op Verzoek. Zoals gewoonlijk gaan we natuurlijk weer beginnen met muziek.

Ina Noorder, die doet de groeten aan ons in de studio, aan de herstelgemeente, Jacoba van Maurik, Renske, Janny, Trein en alle luisteraars.

Martijn, die doet de groeten aan ons in de studio. Dank je wel aan Bewogen Hart, Ria en Seco. Roelie, Jacoba, Bea, Thuiszorg, Bert en zijn gezin, Ina Noorder, Herstelgemeente, Truus, Mary, Jacoba en alle luisteraars een gezegende zondag.

Kitty de Vries, die doet de groeten aan ons in de studio, aan Jacoba van Maurik, Antoinette en Michiel, Herstelgemeente, Greetje en Henk, Tineke Wening, Nieske en alle luisteraars.

0: U kunt nu luisteren naar Jacob Wups.
1: Goedemorgen, luisteraars. Ik wil heel graag deze keer iets met u doornemen uit Psalm 23. Die enorm belangrijke en o zo bekende psalm. De Heer is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Een psalm van David. En ik zou alleen dit eerste vers uit deze psalm vanmorgen willen bespreken. David zegt hier, de Heer is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Wat is deze psalm door de jaren, zelfs door de eeuwen heen, een bemoediging geweest voor zoveel mensen, keer op keer. En ook vanmorgen willen we dit eens tot ons door laten dringen. De Heer is mijn herder. Mij ontbreekt niets. David spreekt over God als een herder die zijn leven leidt. En als dat het geval is, dan zal het ons aan niets ontbreken. Ik vind het heel verbazingwekkend dat David dit kan zeggen. Mij ontbreekt niets. En dat is toch heel treffend. Wat een vertrouwen had David. Wat een veiligheid. Mij ontbreekt niets. Hij zegt eigenlijk, ik zal in mijn leven nooit iets nodig hebben waarin niet voorzien zal worden. Waaruit mijn nood ook zal bestaan. Of het nu financieel is, fysiek, geestelijk. Er zal gegarandeerd in voorzien worden. Mij ontbreekt niets. David had ook kunnen zeggen, mij ontbreekt. En dan zou hij iets hebben kunnen toevoegen. Bijvoorbeeld, ik zal geen gebrek hebben aan geld of voedsel. Ik zal geen gebrek hebben aan kleding. Maar dan zou hij grenzen hebben gesteld aan deze verklaring. De Heer is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Maar hij heeft het helemaal opengelaten. Er zal mij aan niets ontbreken. Wat was nou het geheim van Davids zekerheid? Kunnen ook wij, kunt u, als u luistert vanmorgen, kunt u dat met David zeggen? Mij ontbreekt niets, want de Heer is mijn herder. Hij leidt mijn leven. Hij bepaalt mijn leven. Veel mensen willen wel door God geleid worden, maar die stippelen hun eigen weggetjes uit en vragen dan vervolgens God om het te zegenen. Maar David draait het om. Als God mijn leven leidt, als hij mijn herder is, dan zal het mij aan niets ontbreken. En weet je, dit is niet zomaar een theologische uitspraak. Hier gaat het over een relatie. Een vertrouwelijke, persoonlijke relatie met de Heer als jouw persoonlijke herder. En weet je, het is ook in de tegenwoordige tijd gesteld. De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Niet in het verleden of in de toekomst alleen, maar in het heden. Van zal het mij aan niets ontbreken, omdat de Heer mijn herder is. God wil ook jouw herder zijn. Er zijn maar twee personen bij betrokken, zoals David dat hier zegt. Dat is David en God. God als herder. En zo'n relatie mogen wij ook ontwikkelen met God. Dat hij onze Heer niet alleen is, dat hij alle macht heeft, dat hij niet alleen de koning is, dat hij die ontzagwekkende God is, maar hij wil onze persoonlijke herder zijn. Dat wil zeggen, leiding geven aan je leven, in het hier en nu, elke dag. En vanuit die relatie met de Heer als jouw herder kun je dan ook zeggen, ik weet dat in al mijn noden zal worden voorzien. Want de Heer is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Laten we samen bidden. Heer, dank u wel voor deze psalm. Deze overbekende psalm. Maar we hebben het zo nodig in ons persoonlijk leven. Om tegen u te zeggen, Heer, wees mijn herder. Leid mijn leven. Dan zal het ons aan niets ontbreken. Heer, we willen uitspreken vanmorgen. Wilt u onze herder zijn? En ik dank u voor de zekerheid die daaruit voortvloeit. Mij ontbreekt niets.

Tineke Wening, die doet de groeten aan Jacoba, Kitty, Greetje en Henk, Antoinette en Michiel. En onze in de studio, dankjewel. Ook alle luisteraars doet zij de groeten.

Jacoba doet de groeten aan Wouter en Gina, Tineke en Appie, Kitty, Niske, Greetje, Tineke Wening, Antoinette en Michiel, Truus, Mary, Roelie, Dirk en Anita, Francine, Krienhilde en alle luisteraars, speciaal ook degene die vaak een lied aanvragen voor Jacoba en die zij aan de telefoon krijgt.

dat was het dan alweer voor deze morgen. De tijd is alweer bijna voorbij. Ik hoop dat u genoten heeft van het programma. En wilt u deze komende dagen al een plaat of goed aanvragen voor volgende week? Dan kan dat of via de computer www.oogopzondag.nl en dan in het gastenboek schrijven. Maar het kan ook op Facebook. Daar staat het gewoon onder mijn eigen naam. En de overdenking, als u dat wil, kunt u die thuisgestuurd krijgen gratis. En mocht u naar aanleiding van de overdenking vragen hebben of iets door willen praten, dan kan dat ook. Dan belt u met 050-573-4159. U kunt het dan met mij bespreken of met een van de andere voorgangers. Of misschien wilt u wel om een hele andere reden met een voorganger praten. Dat kan natuurlijk ook, geldt hetzelfde telefoonnummer. Na het nieuws kunt u luisteren naar Daniel Wolters. Ik ben met het programma. Dank u voor deze nieuwe morgen. En ik wens u nog een fijne en gezegende zondag toe.

0: Zuid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 35 jaar tijd het diepste punt dat de Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kasteel Belfour ligt op een strategisch hoge plek bij de rivier Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zover op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren er hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo groot als pingpongballen. Volgens de VRT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en tuinmeubelen. In de provincie Namen werden bewoners verrast door snelstijgend water. De Franstalige omroep RTBF meldt dat sommige mensen zelfs vast kwamen te zitten op hun daken. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd er op meerdere plekken in Parijs brand gesticht en vuurwerk afgestoken. Ook werd de confrontatie met de politie gezocht. Al het busvervoer in Parijs werd stilgelegd, omdat het door de grote menigtes op straat niet meer mogelijk was om veilig te rijden. Ook in andere steden waren ongeregeldheden. In totaal zijn er in heel Frankrijk meer dan 400 mensen opgepakt. Op de A67 bij Lierop is vannacht een man overleden. Het slachtoffer is op de rijbaan aangereden door een auto, zegt de politie. Het is nog niet duidelijk hoe die op de weg terecht is gekomen. En ook over zijn identiteit is nog niets bekend. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af vandaag. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, lokaal ook met onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weer weg. Dit was het NOS Journaal.
2: Iedere zondagmorgen van 10 tot 11 dank u voor deze nieuwe morgen. Een gedicht, de agenda en veel muziek met Truus Okken. Dank u voor deze nieuwe morgen.

Of verhitte hoofden. En die hebben dus al de marathon gelopen. Ik weet niet, daar zijn ze heel vroeg gestart vanmorgen. Prima. Dus dat is hier, maar het was een beetje omrijden. Het gaat verder prima. We zijn op tijd aangekomen, we zijn op tijd gestart. Fijn dat jullie luisteren op deze aangename zondagmorgen. Met een lekkere temperatuur. Het gaat vandaag naar zo'n 23 graden, denk ik. Welkom bij dit programma nogmaals. Dit is een programma waarvan de kern is dat het bij ons altijd draait om de liefde voor onze Heer. Ik zou zeggen, geniet van de vaste items en de aangename muziek van deze dank u voor deze nieuwe morgen. Wat is dit toch een mooi programma, mensen. Mijn eerste song zal zijn Nader mijn God bij u van Remco Hackert. En nu hoor ik, ja, prima. Oké, nou, dan wordt het even afwachten welk nummer wij gaan draaien. Dan zal ik dat zien, wat de technicus ervan maakt. Want we hebben even een klein technisch voorvalletje. En ja, prima. Dan beginnen wij met Noortje. Ja, dat gaan we even doen. Komt hij bij deze?

Juist, dit was even een intro van Noortje. En dan gaan we nu starten met Remco Hackert. Nadert mijn God bij u.

Juist, dat was Remco Hackert. Heel mooi. En ook ons laatste song die wij draaien als afsluiting. Als we er nog even de ruimte voor hebben. Houd me dicht bij u, dat is ook zo'n prachtig nummer. Och, geweldig. Hierna ga ik draaien. Piet Smit. En dat is van de cd Terug naar het licht. En dat gaat over de levensloop. En daarbij wordt de levensloop vergeleken met een zeilboot. En aantrekkelijke, aantrekkelijke muziek. En daar gaan wij. Ik kijk even naar de technicus. Die is daarmee bezig. Helemaal goed. Ik moet het nog even goed opstarten. Ik hoop dat jullie, mijn luisteraars, ook een goede nachtrust gehad hebben. Dat jullie fit zijn opgestaan vanmorgen. Net als ik, want ik heb goed geslapen. Prima. De nacht was niet al te lang. De voorbereiding van het programma heeft nog wel even wat tijd genomen. Maar ik hoop dat jullie ervan gaan genieten. Prima. Piet Smit.

Dat was Piet Smit. Altijd mooi, hè? Prachtig. Ik heb de vorige week... We gaan naar het volgende item. Dat is... zit eigenlijk nog in de introductie. Ik heb de vorige week gesolliciteerd als leraar aardrijkskunde bij een christelijke scholengemeenschap in Drachten. Deze baan past mij erg goed. Het is op slechts 20 minuutjes rijden van mijn huis. En mijn studies, mijn beide studies, geografie en de docentenopleiding, komen mij goed van pas. Ik ben er een tijdje uit geweest, maar nu voelde ik de aandrang om weer voor de klas te gaan staan. En mede doordat ik veel gereisd heb, kan ik mijn leerlingen vertellen over de vele landen in Europa waar ik zelf geweest ben. Van Noorwegen tot Turkije en van Ierland tot het prachtige Italië. Ik zal jullie in de aankomende programma's op de hoogte houden van de voortgang van de prikkelen van deze baan. En ja, gaan we nu verder. Draaien we even een intro van Noortje.

Oké, dan ben ik bij het volgende item. En daar zal ik een stuk voordragen uit een goed, mooi christelijk boek, Karaktervorming. Levenslessen. Spreek tot de aarde en zij zal u onderrichten. Christus aanschouwelijk onderwijs. De grote leraar, met een hoofdletter, bracht zijn toehoorders in aanraking met de natuur. Opdat zij konden luisteren naar de stem die spreekt door alles wat geschapen is. En wanneer hun hart zich opende en hun geest ontvankelijk werd, hielp hij hen om de geestelijke lessen van de dingen die zij aanschouwden in zich op te nemen. De gelijkenissen waardoor hij zo gaarne de lessen der waarheid leerde, tonen hoe ontvankelijk zijn geest was voor de invloeden der natuur. Ik hoor de regen, hoor ik vallen nu. En hoe gaarne hij de geestelijke leer ontleende aan alles wat men in het dagelijks leven tegenkomt. Geschikt voor alle toehoorders. Christus illustreerde de onsterfelijke waarheid door middel van de vogels in de lucht, de leliën op het veld, de zaaier en het zaad, de herder en de schapen. Hij ontleende zijn illustraties ook aan de voorvallen in het leven, ervaringen waarmede de luisteraars vertrouwd waren. De zuurdeesem, de verborgen schat, de parel, het visnet, de verloren penning, de verloren zoon. De huizen op de rots en op het zand. In zijn onderricht was iets dat iedereen belangstelling kon inboezemen. Dat sprak tot elk hart. Zo werden de bezigheden van elke dag in plaats van een steeds terugkerende sleur zonder hogere gedachten te zijn, geplaatst in een meer verheven licht door ze aanhoudend in verband te brengen met het geestelijke en het onzichtbare.

Zo moeten wij onderwijzen. Leert de kinderen in de natuur een uitdrukking. Leert de kinderen in de natuur een uitdrukking van de liefde en de wijsheid van God te zien. Laat de gedachten aan Hem verbonden worden met vogels en bloemen en bomen. Laat alles wat zichtbaar is voor hen de vertolker. Voor hen de vertolker van het onzichtbare worden. En al de voorvallen des levens een middel om het goddelijk onderwijs in zich op te nemen. Dezelfde wetten. Wanneer zij al dus leren de lessen in al de geschapen dingen en in al de ervaringen des levens te bestuderen, toon dan dat dezelfde wetten waaraan de dingen der natuur en de gebeurtenissen des levens onderworpen zijn, ook ons beheersen. Dat ze gegeven zijn voor ons bestwil. En dat we alleen in gehoorzaamheid aan die wetten waar geluk en succes zullen vinden. Heel belangrijk. De wet van het dienen. Alle dingen, zowel in de hemel als op aarde, verkondigen dat de grote wet des levens een wet van het dienen is. De eeuwige Vader dient het leven van elk levensschepsel. Christus kwam naar de aarde als dienaar. Lucas 22, vers 27. De engelen zijn dienende geesten die uitgezonden worden ten dienste van hen die het heil zullen beërven. Hebreeën 1, vers 14. Dezelfde wet van het dienen staat geschreven op alle dingen in de natuur. De vogels in de lucht, de dieren op het land, de bomen in het bos, de bladeren, het gras en de bloemen. De zon aan de hemel en de lichtende sterren. Zij allen hebben hun taak. Het meer en de oceaan, de rivier en de waterbron, elk neemt om te geven. Ontvangen door te geven. Wanneer elk wezen in de natuur aldus het leven der wereld dient, dan waarborgt dat ook zijn eigen leven. Dus, wanneer elk wezen in de natuur aldus het leven der wereld dient, dan waarborgt dat ook zijn eigen leven. Geeft, en u zal gegeven worden. Lucas 6, vers 38 is de les. Even zeker geschreven in de natuur als op de bladzijde van de Heilige Schrift.

vol huiswaarts ging. Zijn geld verbrast en uitgeput, zo klopte hij daar aan. En de vader riep, kom binnen kind.

Ja, dus dat was chef Diederen. Ik wil er nog even aan toevoegen dat het thema van vandaag is de verloren zoon. Ik hoop dat dat er een beetje doorheen komt. Dan gaan we nu verder met Peace in the Valley. Rock of Ages. En achter mij hoor ik de luide muziek van de Groningen Marathon. Hierdoor de luchtcirculatiegaten. Rock of Ages. Tommy Overstreet.

Ja, dat was Tommy Overstreet, Peace in the Valley. We gaan verder met het volgende item. En dat is mededelingen van de Stichting Open Doors. Het gaat over het land Irak. Vandaag is het trouwens de zondag van de vervolgde kerk bij de Stichting Open Doors. Hier, wie tot geloof in Jezus komt, kan zijn baan kwijtraken en lange tijd werkloos raken. Bid dat God voorziet in veilige plekken waar nieuwe gelovigen kunnen werken. Louai, een zekere man, kreeg een microkrediet via onze partners in Irak. En hij vraagt of je wilt bidden dat zijn bedrijf groeit, zodat hij meer mensen een baan kan bieden. Pastors die onder bekeerde moslims werken, lopen groot gevaar in Irak. Bid alsjeblieft voor mij en mijn gezin, zegt een van deze pastors. Vraag God om de kracht om vol te houden voor deze mensen. Een kerkleider vraagt om gebed voor de jeugd in Irak. Veel jongeren worden afgeleid door dingen die hen bij het geloof weghouden. Alsjeblieft, bid dat God hen terugleidt naar de waarheid. Tot zover de mededelingen van de Stichting Open Doors. En dan draaien wij nu Chef Diederen. Dan kunt u nu luisteren naar het nummer van de song van Chef Diederen. Wees toch dankbaar.

We hebben dit nummer even, deze song hebben even weggedraaid. Mooi, hè? Prachtig. Chef Diederen is geweldig. En hij leeft inmiddels niet meer. Maar zijn muziek is prachtig. En dat gaat over dankbaarheid. Heel belangrijk. Oké, gaan we naar het volgende item. Dat is het gedicht van, wederom, van Margaretha Smith. En het heet: Uit zijn woord put ik kracht. Wees met ontferming over mij bewogen. Ik kniel in ootmoed aan uw voeten neer. Mijn zonden staan mij dagelijks voor ogen. Daarom vlucht ik tot u, mijn God en Heer. Zolang ik zweeg, kan ik niet blij meer zijn. Ik kwijnde weg in al mijn leed en pijn. Mijn ziel riep u in de benauwdheid aan. Mijn God, laat mij niet in het duister staan. Wie u verlaat, wordt hopeloos bedrogen en zal eenmaal met lege handen staan. De wereld spiegelt ons veel moois voor ogen, maar niemand kan alleen door het leven gaan. Als het kind van God het smalle pad verlaat, zal het ten onder gaan in al het kwaad. Daarom klem ik mij vast aan u, o Heer, zonder uw hulp verdwaal ik. Zonder uw hulp verdwaal ik telkens weer. Hoe dankbaar is mijn hart dat ik mag leven in vast vertrouwen op uw heilig woord. Gij wilt om Jezus wil mijn schuld vergeven. Gij hebt mijn stamelend gebed verhoord. Door uw gena kan ik het leven aan. Nu gij mij als een leidsman voor wilt gaan. Geborgen in uw hand ben ik niet bang. Ik wil u volgen, Heer, mijn leven lang.

Oké, dit nummer draaiden we ook. Zwakten we ook af. Het zijn prachtige songs, maar in verband met de tijd gaan we even door. Een uur. Het kan snel gaan in een uur. Het volgende item is actueel. Ik heb het een paar weken geleden gehad over Madagaskar. Afgelopen 12 januari is het eiland Madagaskar, ten westen van Afrika, zwaar getroffen door de tropische cycloon Gezani. 16.000 mensen zijn ontheemd. 16.000 mensen. En meer dan 400.000 mensen zijn getroffen door deze ramp. Die vrouw in mijn kerk, waar ik vorige maand over vertelde, is inmiddels naar dit eiland geëmigreerd met haar man. En ik sprak haar gisteren hier in Groningen. Want zij en haar man die zijn deze maanden even terug in de stad. Zij is nu ook bezig, naast het hulpprogramma waar ik het over had, dat zij heeft opgezet om een schooltje te bouwen in dit zwaar getroffen gebied. Dank de Heer voor dit prachtige initiatief te midden van alle verwoesting. En ik vraag jullie, willen jullie bidden voor de vele slachtoffers en voor het slagen van deze hoopgevende en opbouwende hulpprojecten. Dank u wel. En dan gaan we verder. Want het gaat om Gods liefde, hè? Gaan we verder met de song Piet Smit. Zo is uw liefde voor mij.

Ja. Dan zijn we nu bij het volgende item en dat is de meedenker. Ik bid. Dit is een gebed. Heer onze God, help ons om licht te zijn, overal waar u ons roept. Geef dat we verschil mogen maken, zodat uw licht warmte en hoop brengt aan de mensen om ons heen. Door de kracht van uw Heilige Geest in ons. Amen.

Laat mij veilig in u blij. Een prachtig nummer van Piet Smit. We lopen al zo'n beetje richting het einde van het programma. Het is nu 10:55. 10:55. Voor de aankomende week wil ik je nog het volgende meegeven. Als mensen geen woorden meer hebben, kan God gaan spreken. God is van de stilte. De tijd is bijna weer voorbij. Mijn naam is Daniel Walter en de techniek werd verzorgd door Arend Secuur. Tot de volgende keer en met een vriendelijke groet wens ik jullie een hele mooie dag. Ciao!

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 25 jaar tijd het diepste punt dat de Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kasteel Beaufort ligt op een strategisch hoge plek bij de rivier Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zover op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren er hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo grote als pingpongballen. Volgens de VRT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en tuinmeubelen. In de provincie Namen werden bewoners verrast door snel stijgend water. Franstalige omroep RTBF meldt dat sommige mensen zelfs vast kwamen te zitten op hun daken. In Parijs zijn gisteravond rellen uitgebroken na de Champions League finale. Er zijn zeker 283 mensen opgepakt en 6 agenten gewond geraakt. Mensen gingen de Franse hoofdstad de straat op om de winst van Paris Saint-Germain te vieren. Die club won in Boedapest na strafschoppen met 4-3 van Arsenal. Na de wedstrijd werd op meerdere plekken in Parijs brand gesticht en vuurwerk afgestoken. En ook werd een confrontatie met de politie gezocht. Ook in andere steden waren ongeregeldheden. In totaal zijn in heel Frankrijk meer dan 400 mensen opgepakt. Boven het noordoosten van de VS is een meteoor de dampkring ingeschoten. Uit verschillende staten kwamen meldingen van mensen die een vuurbal zagen, knallen hoorden of hun huis voelden trillen. De meteoor vloog gistermiddag 2 uur plaatselijke tijd over de staten New Hampshire, Massachusetts en Rhode Island. In de buurt van Boston. Met een snelheid van 120.000 km per uur. Het weer, wolken en zon wisselen elkaar af. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, lokaal ook met wat onweer. Het wordt 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weer weg. Dit was het NOS Journaal.
2: Nu bij JP Car Wash €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord OOGRADIO. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
3: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
0: Oog Radio.
4: De Schijnwerper, uw wekelijkse muziekmagazine van de regionale seniorenroep. In De Schijnwerper is iedere zondagochtend te beluisteren van 11 tot 12 uur via Oog Radio en de livestream van RSO.

0: goedemorgen. Als u nu nog in bed lag, dan denk ik dat u rechtop zat.
1: Wakker worden.
0: Welkom bij het programma In de Schijnwerper. Mijn naam is Manon Bonenschansker.
1: Ik ben Afine van Eiken. Wat
0: hoorden we, Fien?
1: Roger Glover, daar gaat het even om. Wie
0: ja,
1: was dat?
0: Ja, Deep Purple, hè?
1: Ja, de basgitarist.
0: Fantastisch.
1: Ja. Wij moesten heel erg zoeken wanneer we deze nou eerder hadden gedraaid.
0: Ja, maar we weten het weer.
1: Het was de Hammond.
0: Hammond Show.
1: Maar nu gaan we het niet hebben over de Hammond.
0: Absoluut niet. Smoke on the Water. En als Deep u Purple heel goed heeft geluisterd, was hij toch erg aanwezig. En we gaan het namelijk een uur hebben

0: Over?
1: Baslijnen.
0: Baslijnen in de popmuziek.
1: Ja. Jij haalt ze er zo uit. Ik heb daar wat meer moeite mee. Ik had ook wat fouten in de lijst.
0: Ik ben enorm fan van de basgitaar. En ik, als ik muziek luister, luister ik soms alleen maar naar de baslijn.
1: Ja. Kun je je voorstellen dat ik hem soms niet eens kan vinden?
0: Jawel.
1: Ja, oké. Okay.
0: Maar ik help je.
1: Ja.
0: Ik maar help dit uur door.
1: Dat is dan een beetje mijn uitdaging. Ja. Wat ik wel hilarisch vind. Ik heb wel eens iets op tv gezien over mensen die in de muziekwinkel werken.
0: Ja.
1: Die worden gestoord van het aantal mensen die een gitaar willen proberen en die dan dit riffje spelen. Wist je dat?
0: Oh ja, ja, dat snap ik wel.
1: Ja.
0: Ja. Het is ook een riffje wat ik ook wel ken op mijn gitaar.
1: Dat en kent
0: ja,
1: iedereen
0: het is
1: op zijn
0: gewoon
1: gitaar.
0: Heerlijk. Maar ik zou, als ik in de muziekwinkel zou werken, zou ik ook denken, nee, niet weer.
1: Ja. Nou, ik denk dat het dagelijks kosten is.
0: Ja, dat zou. Ja. Ja. Nou, wij gaan ons focussen het komende uur op de baslijn. Want de bas is eigenlijk het muzikale fundament in de popmuziek. Zonder bas
1: valt alles weg, denk ik. In die zin zweeft
0: ja,
1: de boel. Het
0: ja.
1: zorgt dat liedjes ook wel een soort van geaard, gegrond zijn.
0: Absoluut.
1: Een grondplan.
0: Ja, het is een ritmische grondtoon.
1: Yes.
0: Mooi,
1: ja.
0: hè?
1: Ja, als die goed aanstaat, dan voel je me ook echt zo in je.
0: Oh ja, als je gaat dansen,
1: de buik,
0: en precies,
1: zeg maar.
0: Dan voel je hem soms echt. Hè? Dat was laatst toen wij bij het concert waren, waar we vorige keer ook over hadden van Mama's Gone.
1: Ja.
0: Toen het begon, dacht ik, man, wat een bak herrie.
1: Ik voel hem,
0: maar ik voelde gewoon.
1: Ik schrok ook wel even, jij ook. Zo van, oh, ik heb geen oordoppen mee.
0: Ja,
1: de
0: precies.
1: oordoppen die ik überhaupt nooit gebruikt heb. Maar dat
0: nee, omdat ze je kwijt zijn geraakt. Goed, de volgende plaats. Nou, ja, daar hoef ik denk ik niks over te zeggen.
1: Legendarisch. Genieten.

0: overduidelijk de bas, hè?
1: Bij beide, ja.
0: Bij
1: zeker.
0: Beide, toch?
1: Zeker, zeker. Niet mijn favoriete queen, deze. Sorry.
0: Nee, en dan een One Bites the Dust.
1: Ja.
0: Uit 1979. En het kwam uit op het album The Game uit 1980. En het nummer is geschreven door de basgitarist van Queen, John Deacon. En toch wel de meest introverte member van Queen. Hè?
1: Ja.
0: Lid van Queen. Maar wat dan wel weer fascinerend is, hij heeft zelf deze hele plaat ingespeeld. Of deze single. Dus hij speelde zelf de bas dus. Want dat hij is echt de basgitarist speler. Maar hij speelde ook de piano, gitaar en percussie in.
1: Ja, supercool. Dus dan heb je nog de zang voor Freddie
0: van
1: natuurlijk.
0: Freddie, ja.
1: De drums van Roger.
0: Ja.
1: En de gewone gitaar,
0: van
1: elektrische gitaar van
0: Brian May. Maar hoe gaat
1: dit is
0: toch?
1: Dus echt een Deacon original. En inderdaad, wat jij ook zegt, ja, de minst tot de verbeelding sprekende Queen member misschien.
0: Ja, en weet je, nadat Queen gestopt is, toen Freddie Mercury overleed, is hij ook echt wel een teruggetrokken bestaan is die gaan leiden. Maar het fascinerende is, dat is natuurlijk niet zo met Brian May
1: Roger.
0: Roger.
1: Nee.
0: Die treden nog op, die zijn nog heel erg in de spotlight. En hij niet, en hij vindt het oké.
1: Okay. Ja.
0: En is ook mooi natuurlijk. Is ook interessant.
1: Ja, terwijl ik dat ook bij Brian May wel had. Want Brian May heeft toch een PhD. Die is toch gepromoveerd. Dus ik zou ook kunnen bedenken dat hij gewoon dan...
0: Nee, maar die is natuurlijk wel gewoon doorgegaan met optredens en solo dingen. En noem maar op.
1: En misschien is er ook wel gewoon iets losgemaakt in dat hele bekendheidsgebeuren. Dat je ook niet meer terug kan.
0: Snap ik ook wel.
1: Als je echt podiumtijger bent.
0: Ja, snap ik hoor. Ja, en daarna een andere plaats.
1: Horen we Jerry Knight. En Jerry is dan natuurlijk de bass player. Even zien. Bekende Amerikaanse R&B vocalist. Ook een vocalist. En bassist. Dit wordt wel gezien als Lovely Day. Hè? Hebben we het dan over van Bill Withers. Als een van de beste nummers in de Rolling Stone. Van de 500 all-time.
0: Oh, echt? Nou, ben ik niet helemaal mee eens.
1: Nee.
0: Maar goed, dat is mooi van muziek, hè? Smaken kunnen verschillen.
1: Ja. En deze
0: dat een zalige plaat is trouwens.
1: Ja, deze komt uit 77. Ik zei tegen jou, ik vergeet deze gewoon, omdat het misschien gewoon te perfect afgerond is.
0: Mm-hmm.
1: Er schuurt niet zoveel.
0: Nee.
1: Hier.
0: Nee.
1: Ja.
0: Ik vind het altijd gewoon een fijne zondag zomerse plaat.
1: Ja,
0: op een of andere manier.
1: Zeker hoor. Ja. Eens.
0: Ja, toch?
1: Ja hoor.
0: Nou, wat we nu gaan doen, we gaan twee nummers achter elkaar. En ja, eigenlijk ga maar gewoon luisteren. Ik ga ze mixen en dan ga ik straks uitleggen waarom. Toch?
1: Ja. Ik hoop dat mensen gewoon oren hebben. Toch?
0: Ik weet het zeker.
1: Ja.
0: En focus u op de baslijn, mensen.
1: Yes.
0: Komt hier.

0: ongekende zaligheid.
1: Ja.
0: We begonnen met Chic en het overbekende Good Times. En het werd in 1979 uitgebracht. En het is geschreven door de bassist van Chic, Bernard Edwards. Hij is medeoprichter van de band samen met gitarist Nile Rodgers. En Edwards' iconische zingende baslijn wordt algemeen beschouwd als een van de meest gesampelde en invloedrijke grooves in de moderne muziekgeschiedenis. En de basis, of de baslijn, vormt de basis van de baanbrekende hip-hop track Rapper's Delight. En die rijden we daarna, hè?
1: Ja, en weet je wat tof is?
0: Nee.
1: Dit werd dus al opgevoerd in 78 op een podium in New York. En rapper Fab Five Freddy en de leden van Sugar Hill Gang, daar hebben we het over Big Bank, Hank, Wonder Mike en Master G, kwamen op het podium en gingen freestylen met de band. Dus voordat jouw nummer van Chic
0: uitgebracht
1: werd, was er dus al sprake van de bewerking, zeg maar hip-hop, rap bewerking door die Sugar Hill Gang. En daar waren ze dus allemaal gewoon bij. Zeg maar, dat vond iedereen goed en tof, denk ik.
0: Ja, gaaf.
1: Ja, dit wordt wel gezien als het eerste officiële hip-hop nummer ever, maar dat is het niet. Er is al eerder, er zijn al ouderen, maar die hebben gewoon niet zo. Dit is zeg maar richting het grote publiek. Dit is gewoon algemeen aanvaard. En overal ter wereld ontstonden wel ritmische spoken word.
0: Ja, precies.
1: Op beats,
0: ja,
1: zeg maar.
0: Dat is echt fantastisch. Ja, je wordt er blij van. Tenminste, ik wel. Waar worden we nog meer blij van? Welke plaats? Zoals naar een dame
1: vrouw
0: gaan?
1: Ja, ja, ja. We hebben een paar keuzes. Zullen wij Superbloom?
0: Oh ja.
1: Ja?
0: Dat is echt op dit moment mijn favoriete track. Ik draai hem heel veel in de radio. Of in de radio. In de auto.
1: Ja. Op de radio.
0: Op de radio. Heel hard. Het is van Jessie Ware. En

0: Ik vind het weer een enorme heerlijkheid achter elkaar.
1: Blokken.
0: Nee, deze gaan we nog niet doen. Die komt straks. Ik zet hem even stil, George.
1: Mooi shit.
0: Of hij is het Hans.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ik ga hem zien trouwens.
0: Oeh, je gaat hem zien.
1: In Emmen komt hij.
0: Oh, echt?
1: Ja.
0: Ga je naar George?
1: Ja. Ja.
0: Dan gaan we straks even over hebben.
1: Anyway.
0: Ja. We hoorden
1: Rocken.
0: Rock.
1: 86. Mijn grote idool. Bon Jovi natuurlijk. Op de bass zat... Moet ik even bijpakken.
0: Zat hij
1: dat
0: erop?
1: Dat is een beetje ingewikkeld. Achter. Te tokkelen. Alec John Such, die krijgt de credits. Maar hij staat niet op deze opname.
0: Ja, dat is heel
1: dus dat
0: verhaal.
1: Snappen wij niet zo goed. Nee. Maar misschien kan het dan zijn dat Alec John het altijd deed op het podium. En dat kennelijk voor de opname is Hugh McDonald gebruikt. En hij krijgt niet de credits.
0: Nee, fascinerend vind ik dit.
1: Ja.
0: Of er was mot in de tent.
1: Dat kon nog in 86.
0: Dat nu, kon het nog. Nu kan
1: nu
0: het niet.
1: Nu ga je elkaar keihard procederen.
0: Ja, dan komt er een rechtszaak.
1: Ja, wat hoorden we nog meer? Jij zei, er zit ook een vocoder in.
0: Een vocoder?
1: Ja.
0: Dat is dat begin. Ja.
1: Door die buis.
0: Dat is door een buisje en ja. Dan wordt je stem vervormd.
1: Dit is toch wel de signature song van Bon Jovi. Dit gaat keihard over Gina en de werkende klasse, zeg maar. Ja. Dit viel gewoon heel goed.
0: Ja, ik snap
1: in 86 bij de achterban die allemaal in platteland Amerika woonden. Ja. Mijn leven zag er gewoon zo uit.
0: Ja.
1: En ik dacht op mijn vijfde, waarschijnlijk later. Ja, dit speaks to me, zeg maar. Ik voelde mij hier onwijs door aangesproken.
0: Ja, maar je houdt sowieso van platteland, toch?
1: Ja.
0: Ja, dus ik snap het.
1: Ja.
0: Daarvoor iets heel anders, Jessie Ware. En het leuke is, het album kwam uit afgelopen april. Het is dus echt heel recent. En de baslijn, de iconische baslijn, werd bespeeld door Tom Herbert. En Jessie Ware, als u denkt... Oh, eigenlijk toch wel heel leuk. Ze komt in november naar Nederland.
1: Naar AFAS.
0: Naar AFAS.
1: Ja.
0: Ja, AFAS Live.
1: Super.
0: En het doet mij heel erg denken aan de 60-70 sound van onder andere Marnie Ripperton.
1: Ja, en ook een beetje I Feel Love. Hoe heet ze?
0: Donna.
1: Een beetje?
0: Donna Summer.
1: Een beetje?
0: Maar ja.
1: En jij zei dat ze zich door iemand heel anders laat inspireren.
0: Ja, dat is zo leuk om te vertellen. Jessie Ware werd heel geïnspireerd door een andere artiest... waar Fien ontzettend fan van is, namelijk Kate Bush.
1: Ja.
0: En eigenlijk snap ik dit niet helemaal... want ik vind de stijl van Jessie Ware echt niet te vergelijken met Kate Bush.
1: Ik had ook haar niet als Britse herkend. Jij wel?
0: Nee, het is toch een beetje Amerikaanse sound.
1: Toch?
0: Ja.
1: Ik had niet zo Britse herkend.
0: Maar goed, fantastisch. Moeten we al naar jouw vriend die je binnenkort gaat zien? Wil je die horen?
1: Oh ja, mag wel, ja.
0: Ja, nou let ook weer op de baslijn, hè. Wat gaan we doen?
1: A little green bag.

0: Beginnen we met Hans?
1: Blaricum.
0: Ja.
1: Blaricum. Als ik zeg blaricum, wat denk je dan?
2: Geen idee.
1: Nou,
2: niks.
1: Kennelijk de meest best geoutilleerde geluidsstudio in de 60s
0: oh,
1: in
0: echt?
1: Nederland.
0: Oh, wow.
1: De Soundpush Studio. En daar is deze dan opgenomen door onder andere Hans Bouwens. Wat pseudoniem is voor George Baker. Dat je denkt, waarom Baker en niet Bilder? Hans Bouwens, maar goed. Op de bas zat Jan...
0: Hans de Bilder.
1: Ja, Hans de Bouwens. Kunnen we dat maken? Anyway, ik moet ook meteen denken aan onze... We hebben allebei een appgroep in onze familie... waarbij klusjes worden gedaan. Ja. En die heette ook... Of die, bij ons heeft die echt een afbeelding van buurman en
0: buurman. Ja, bij mij ook.
1: Ja, grappig.
0: Yes.
1: Anyway. Jan Visser zit op de bas.
0: Ah.
1: Zeg jij dat iets?
0: Nee.
1: Nee, mij ook niet.
0: Nee. Maar hij speelde het goed.
1: Ja, Hans Bouwens, hè. Ik val weer in zo'n fuik van informatie. Is gewoon een kind van een Nederlandse moeder... en een Italiaanse vader die als soldaat deel uitmaakt van het Duitse leger... tijdens de Nederlandse bezetting. Hij is ook geboren in 1944, 8 december... Dus voor het aflopen van de oorlog. Gaat al redelijk. Wordt door zijn grootouders opgevoed trouwens. Zijn vader overlijdt in de oorlog. Gaat dan in de kaartverkoop van een bioscoop werken. Solliciteert in 1967 als zanger bij een Zaanse band Soul Invention. En dan zie ik een afbeelding van hem als echt super hippie met heel veel haar.
0: Ja, geweldig.
1: Maar als ik hem nu zie, is het gewoon...
0: Is wat minder haar.
1: Nou ja, een enorme rocker meer, toch? Een vetkuif meer.
0: Ja, maar toen was het echt wel die stijl, hè? Wel dat langer gehaar met een dikke baard.
1: Ja, maar
0: toch?
1: Dat je dan richting...
0: Of maakt iedereen dat?
1: Gladde rok, lakhaar. Nou ja, dat is niet per se logisch, volgens mij. Maar maakt niks
0: uit.
1: Snoeiharde hit met Little Green Bag. Wat eigenlijk Greenback had moeten zijn, de achterkant van dollar biljet.
0: Ja, precies,
1: de groene rug.
0: Ja.
1: Dat.
0: Ja.
1: Wordt dan door Quentin Tarantino, een grote filmmaker, in een vintage winkeltje in Amsterdam, hoort hij het. En hij denkt, daar moet ik iets mee. Krijgt dus een enorme revival in 2001 vanwege de film Reservoir Dogs.
0: Ja. Ja, toen ging het weer helemaal in de hitlijst ook wereldwijd.
1: Wij hebben hem ook al twee keer minstens
0: zeker
1: in de show gehad.
0: Absoluut.
1: Dus wij zijn
0: lekker
1: ook fan.
0: Ja. En degene die we daarna draaiden, die hebben we ook al eens in de show gehad. Eurythmics met Sweet Dreams.
1: Ik dacht in de show, fysiek, maar dat dan weer niet, helaas.
0: Nee, doe dan Lennox in de show over dromen. Maar waarom deze? Nou, in die tijd was het heel erg populair om met synthesizers te experimenteren. En we horen dus echt de baslijn, maar dan op de speciale synthesizer. Dus het is een bas-synth, zoals dat mooi heet. Ja. Gespeeld door David Stewart. Of Dave Stewart. En de zanger is natuurlijk Annie Lennox. En het kwam uit in 1983. Ja, en dit blijft iconisch. Het wordt nog heel veel gedraaid.
1: Dat je zoiets tijdloos kan maken.
0: Ja.
1: Want mijn dochter vindt het ook leuk.
0: Ja, het is
1: dat is toch...
0: Ja, knap.
1: Weergaloos.
0: Weergaloos.
1: Ja.
0: Ja, fantastisch.
1: Buitencategorie, mensen.
0: Absoluut buitencategorie. Hebben we nog meer buitencategorie in de show?
1: Ja, buitencategorie is de bovenste. Extreme buitencategorie.
0: Ook al eens eerder gedraaid met een ander thema.
1: Volgens mij al meerdere keren. Maar goed.

0: Billy van Michael. Uit 82 van het hele wereldwijd bekende album natuurlijk Thriller.
1: Ja.
0: Ja, wist jij dat er iets heel ergs met hem ook in die tijd gebeurde? Misschien was het wel iets later hoor, ik ben naar die film geweest. Dat zijn hoofd...
1: Ja, dat was bij een opname voor Verdacht Pepsi-reclame.
0: Ja, dat zijn hoofd...
1: Dat zijn hele haar in de
0: fik raakte.
1: Ja, klopt.
0: Heel
1: ja.
0: heftig.
1: Ja.
0: Dat was een lastige situatie in die tijd, want hij wilde dus solo. Maar van papa moest hij natuurlijk bij de Jacksons blijven, bij die vijf broers, of waar hij dan een van is. Heel ingewikkeld. Dus hij heeft heel veel dingen in de avonduren met Quincy Jones gedaan.
1: Ja, fantastisch.
0: Ja, dit is toch... Het is gewoon... Larger than life.
1: En de basgitarist op dit album is, of op deze track, is de legendarische funkbassist Louis Johnson.
0: Ja, kennen wij hem verder nog van iets?
1: Ja, ik, om heel eerlijk te zijn, niet.
0: Nee,
1: maar in de funkwereld is het dan een hele grootheid. Een grootheid.
0: Nou, hij wist wel gewoon de top ook aan zich te binden.
1: Absoluut. Ja,
0: ja. Billie Jean won 2 Grammys voor Best Male R&B Vocal Performance en voor Best New Rhythm and Blues Song. Ook was het genomineerd voor Song of the Year, net als de opvolger Beat It. Ja, is gewoon natuurlijk gewoon een... Ja.
2: Bij Tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.
3: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
4: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De burgemeester van Parijs wil dat er een verbod komt op bijeenkomsten op de Champs-Élysées voor de viering van de overwinning in de Champions League van Paris Saint-Germain. Zijn oproep volgt op een roerige avond in de Franse hoofdstad. Bijna 300 mensen werden opgepakt en 6 agenten raakten gewond. Op meerdere plekken in de stad werd brand gesticht, vuurwerk afgestoken en een confrontatie met de politie gezocht. De burgemeester spreekt van een stedelijke guerrilla-oorlog. Hij vindt dat de staat moet erkennen dat het grote mensenstromen niet kan beheersen en grote bijeenkomsten moet verbieden. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 25 jaar tijd het verste punt dat de Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kasteel Beaufort ligt op een strategische hoge plek bij de rivier de Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens de legerwoordvoerder is het nodig zoveel op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. In Rome zijn gisteravond tientallen paarden op hol geslagen toen een vuurwerk werd afgestoken voor een oefening. Een aantal ruiters en paarden raakten gewond. De 22-jarige soldaat liep gebroken ribben en een doorboorde long op. Het vuurwerk werd afgestoken tijdens de generale repetitie voor een militaire parade komende week. Zo'n 35 paarden renden geschrokken weg en kwamen op een drukke weg terecht. Het laatste paard werd vanochtend teruggevonden, meer dan 10 kilometer verderop. Boven het noordoosten van de VS is een meteoor de dampkring ingeschoten. Uit verschillende staten kwamen meldingen van mensen die een vuurbal zagen, knallen hoorden of hun huis voelden trillen. De meteoor vloog gistermiddag om 2 uur plaatselijke tijd over de staten New Hampshire, Massachusetts en Rhode Island in de buurt van Boston met een snelheid van 120 km per uur. Het weer. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien. Plaatselijk ook met onweer. In het westen wordt het een graad of 19. In het oosten maximaal 25. Vanavond trekken de buien weg. Morgen schijnt de zon regelmatig. Dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
6: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
3: Oog Radio.

Hallo luisteraar van de RSO en Oogradio. We zijn van start gegaan in deze nieuwe platenkast met de eerste keer van Maxine en Franklin Brown. Dat werd uitgebracht in 1996. Het nummer gaat over een emotioneel weerzien dat voelt als de eerste keer. Het behaalde de 7e plek op het Eurovisie Songfestival in 1996. En nummer 3 in de Nederlandse hitlijsten. En voor mij de eerste keer met een volledig Nederlandstalige lijst en platenkast. En we gaan gelijk door met Rob de Nijs. Die zingt over een foto van vroeger. En die hebben we waarschijnlijk allemaal.

Dit nummer verscheen als single in maart 1980. Het is een Nederlandstalige bewerking van een Udo Jurgens nummer en gaat over nostalgisch terugkijken op de jeugd, het besef dat de dromen van vroeger niet zijn uitgekomen. Het werd geen grote hit, maar groeide uit tot een evergreen en staat sinds 1999 onafgebroken in de NPO Radio 2 Top 2000. Verder met Jan Smit, die zingt een lied alleen voor jou. Uitgebracht op 30 maart 1997, het groeide uit tot een enorme nummer 1 hit in Nederland en Vlaanderen. Het was zijn grote doorbraak als 11-jarige jonge zanger. En dat kan je horen.

Je hoorde De Dijk met Bloedend Hart. Dat verscheen in 1982. Het werd toen geen grote hit, maar groeide later uit tot een klassieker. Het nummer gaat over verlaten worden, liefdesverdriet en het beeld van een man die probeert om te gaan met het plotselinge afscheid van een partner. We gaan rechtstreeks naar een live duet van Paul de Leeuw vanuit Amstelveen en Ruth Jacot vanuit Mill Street in Ierland. Gezongen via een satellietverbinding tijdens De Leeuw is los, direct na de Eurovisie Songfestivalfinale van 1993. Het werd onverwachts een enorm succes. Het leidde tot een officiële single die de 5e plek behaalde in zowel de Nederlandse top 40 als de mega top 50. Geniet van Blijf bij mij.

was Als het avond is van Suzanne en Freek. Er is uitgebracht op 2 november 2018 een nummer 1 hit in de Nederlandse top 40. Hun eerste zelfgeschreven nummer, oorspronkelijk bedacht in het Engels als A Night Like This. We gaan naar Amsterdam met Chris Cross, Hazes Junior en Tabitha. Dit nummer werd uitgebracht op 12 juni 2025 als ode aan Amsterdam tijdens het 750-jarig bestaan van deze stad. Realiseerde in Nederland een 28e plek in de top 40 met Ze komt uit Amsterdam.

Davina, Michel en Snelle droegen dit nummer op aan alle hulpverleners, leraren, vakkenvullers en alle andere inwoners van Nederland. Het werd 23 maart 2020 tijdens corona uitgebracht als cover van het eerdere nummer over 15 miljoen mensen. De tekst werd geschreven door Snelle. Het volgende nummer verscheen in mei 1998. Hun eerste en grootste hit bereikte de nummer 2 positie in zowel de Nederlandse top 40 als de single top 100. En gaat inhoudelijk over vreemdgaan, identiteitsverlies en de emotionele verwarring van twee mensen die elkaar ontmoeten terwijl ze allebei al een relatie hebben. Gaat er een belletje rinkelen? Agda en de Munnik met Niet of Nooit Geweest.

Je hebt kunnen genieten van Dik Hout met Stil in mij. En dat werd op 5 mei 1994 uitgebracht en gaat over innerlijke leegte na een ingrijpende gebeurtenis. En het werd dé doorbraak voor Van Dik Hout met grote impact en een drievoudige platina-status. Deze zangeres zingt over een nummer dat Kenny B schreef en aan Guus Meeuwis aanbood om op te nemen. Beide artiesten brachten het lied op 15 mei 2015 uit. Guus Meeuwis als single en Kenny B op zijn album Kenny B. In mei 2017 werd het nummer opnieuw uitgebracht door zangeres Maan. En in 2018 zong zangeres Glennis Grace het nummer tijdens de uitvoering van The Passion. Ik heb gekozen voor de versie van Maan. Jij bent de liefde.

Je hoorde Nielsen met een hit die verscheen op 14 september 2018. En die gaat over de emotionele kilte na het einde van een relatie. Resultaat, een nummer 2 in de Nederlandse top 40... een nummer 5 in de single top 100... nummer 12 in de Vlaamse ultra top 50... en een dubbel platina in Nederland. Daarna kwamen ook nog de 3 J's voorbij met Je vecht nooit alleen. En dat werd uitgebracht op 30 januari 2011. En gaat over steun, verbondenheid en er niet alleen voor staan. Het werd in Nederland een grote hit met onder andere een nummer 1 in de single top 100 en een nummer 12 in de top 40. We gaan verder met Edcilia Romley. Zij zingt over een gevoel. Dit nummer verscheen op 28 maart 1998... en gaat over de onverweldigende kracht van onverwachte liefde. Het werd in Nederland een top 10 hit. En sla je vleugels even uit en geniet van het gevoel dat je leeft. Misschien ook wel met vlinders in je buik. Dankzij Edcilia. Met Hemel en Aarde.

Boudewijn de Groot volgt Edcilia op. Hij brengt een boodschap, al geschreven in 1966. En momenteel 82 jaar jong. Af vorige week werd hij 82. Dit nummer gaat over de oorlog in Vietnam en de verantwoordelijkheden van de toenmalige Amerikaanse president Lyndon B. Johnson. Het is een van de weinige protestsongs die Lennart Nijg schreef op verzoek van Boudewijn de Groot.

0: Wij sluiten deze platenkast alweer af met een jonger talent van 30 jaar, een jong uit Nederland. Met een nummer dat in april 2022 verscheen. Het gaat over feesten, dansen en het terugvinden van een euforisch, positief gevoel. Het werd een grote Nederlandse hit met onder andere de...
1: Nu bij JP Car Wash €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord OOGRADIO. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
2: Het geluid van Groningen. Dit is OOGRADIO. Nieuws.
3: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Bij de rellen gisteren in Parijs na de overwinning van Paris Saint-Germain in de Champions League is 1 dode gevallen. Ook raakte een tiener zwaar gewond, hij ligt in coma. Het OM zegt dat er bijna 300 mensen zijn aangehouden. Een deelburgemeester van Parijs wil dat er een verbod komt op bijeenkomsten op de Champs-Élysées voor de viering van de overwinning. Die is vanmiddag tijdens een eretocht voor de spelers van de club. De deelburgemeester spreekt van een stedelijke guerrilla-oorlog. Ze vindt dat de staat moet erkennen dat het grote mensenstromen niet kan beheersen en grote bijeenkomsten moet verbieden. Israël heeft in Libanon een kasteel uit de tijd van de kruisvaarders ingenomen. Het is in ruim 25 jaar tijd het verste punt dat de Israëlische troepen hebben bezet in het land. Kasteel Beaufort ligt op een strategische hoge plek bij de rivier Litani. Die gold lang als de officieuze grens voor de inzet van grondtroepen in het buurland. Volgens een legerwoordvoerder is het nodig zo ver op te rukken om te voorkomen dat Hezbollah aanvallen uitvoert. De vierde editie van De Nacht tegen Seksueel Geweld heeft een recordbedrag aan donaties binnengehaald, ruim €300.000. De Mars in Rotterdam wordt jaarlijks gehouden om geld in te zamelen tegen straatgeweld en aandacht te vragen voor het probleem. De deelnemers liepen 10 of 20 kilometer door de stad, langs plekken waar vrouwen zich onveilig voelen. Aan de editie van dit jaar deden er bijna 2300 wandelaars mee, onder wie de Rotterdamse burgemeester Carola Schouten. België heeft gisteravond en vannacht te maken gehad met zwaar noodweer. Op verschillende plekken waren er hevige hagelbuien, onweer en veel regen. Sommige hagelstenen waren zo groot als een pingpongbal. Volgens de VAT is er flinke schade aan onder meer auto's, serres en aan tuinmeubelen. Het weer in Nederland. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, plaatselijk ook met onweer. In het westen wordt het een graad of 19, in het oosten maximaal 25. Vanavond trekken de buien weg. Morgen schijnt de zon regelmatig. Dan wordt het maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
4: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
2: OOGRADIO.
5: Welkom bij Anno 1900. Het muziekprogramma van RTV RSO dat teruggaat in de tijd. In Anno 1900 draaien we mooie muziek uit een heel bijzonder jaar. Deze week gepresenteerd door Ben Striesenau. Stap in de tijdmachine van RTV RSO. Terug naar het jaar...
6: 2010.

Heel hartelijk welkom bij Anno 1900. Het programma waar we kriskras door de decennia's gaan. En vandaag zijn we aanbeland in 2010. Toch alweer 16 jaar geleden. Wat gaat de tijd sneller? Wij openen dit uur met Michael Bublé en zijn hit Haven't Met You Yet. Nou, ik heb net even gevraagd, maar wij hebben Michael Bublé ook nog niet ontmoet. Laten we maar eens beginnen met ons voor te stellen dan. Mijn naam is Ben Striesenau en tegenover mij zit Regina van der Werf. En wij brengen je vandaag deze aflevering van Anno 1900. Veel plezier!

Robbie Williams zong You Know Me. En dat klopt wel natuurlijk wel een beetje, want we weten allemaal wie Robbie is. Ik ben zelfs vorig jaar nog naar een concert van hem geweest. Was uitstekend. De single You Know Me is de tweede single van zijn achtste studioalbum Reality Killed the Video Star. En hij bereikte de top 10 in de Nederlandse top 40 in februari 2010. De Nederlandse zangeres Laura Jansen bracht in 2009 een cover uit van Use Somebody van Kings of Leon. Wat 23 januari 2010 de hoogste positie behaalde in de top 40.

Je hoorde als tweede Halfway Gone van Lifehouse. Wat de hoogste positie, de nummer 14, bereikte op 6 maart 2010. Wat popfeiten uit het jaar 2010. Op 22 januari wordt een benefiet televisieuitzending uitgezonden als fondsenwerving voor de slachtoffers van de aardbeving op Haiti in januari 2010. Er zijn optredens van Wyclef Jean, Bruce Springsteen, Sting, Shakira, Taylor Swift en vele anderen. Tijdens de 52e Grammy Awards uitreiking ontvangt Beyoncé een recordaantal van 6 Grammys. Ook Taylor Swift vestigt een record. Zij wint 4 Grammys, waaronder 1 voor Album of the Year, en is daarmee de jongste artiest ooit met deze prijs.

Als eerste hoor je de single Try Sleeping With A Broken Heart van Alicia Keys. Dit is de tweede single van haar album The Element of Freedom uit 2009. Het nummer stond in totaal 10 weken in de Nederlandse top 40 en bereikte de piekpositie van nummer 21. De tweede die je hoorde was This Is My Life van de Roemeense zanger en producer Edward Maya. Het kwam tot de 24e plek in de top 40 in februari 2010. Nu is het tijd voor Cheryl Cole.

Dit was de Britse zangeres Cheryl Cole met haar grootste solo-hit Fight for This Love. Dat maar liefst 15 weken in de top 10 van de Nederlandse top 40 en dan stond genoteerd. Waarvan 1 week op de hoogste notering en dat was op de nummer 2. En dit was op 27 maart 2010. Cole was eerder lid van de meidengroep Girls Aloud. Nog wat popfeitjes tussendoor. De remake van We Are The World uit 1985... opgedragen aan de slachtoffers van de aardbeving in Haiti... kent haar première op 12 februari 2010... en dit was tijdens de opening van de Olympische Spelen in Vancouver. De single zou later debuteren op de tweede plek in de Billboard Hot 100. Tijdens de 45e Academy of Country Music Awards... wordt zangeres Carrie Underwood de eerste vrouw in de geschiedenis... die de prijs voor Entertainer of the Year Awards 2 keer wint. En dat wel 2 keer achter elkaar.

in anno 1900 nemen we je mee op een muzikale reis. Stem af en ga mee terug in de tijd. Want hier in anno 1900 staat één jaartal centraal. Elke aflevering opnieuw.

Dit waren weer twee liedjes achter elkaar. Je hoorde als eerste Just Breathe van Pearl Jam. Dit is afkomstig van hun 9e studioalbum Backspacer uit 2009. Het nummer komt tot nummer 14 in de top 40 en staat sinds 2012 elk jaar in de top 100 van de top 2000. Daarna hoorde je Jamie Cullum met een cover van Rihanna's 2007 hit Don't Stop the Music.

Dit was Stop for a Minute en dat was Keen met de Somalische rapper en zanger Kanaan. Nog een paar popfeitjes. Op 7 juli treedt Ringo Starr met zijn All-Star Band op in Radio City Music Hall ter ere van zijn 70ste verjaardag. In de laatste nummers kreeg hij bijval van een hele rij bekende artiesten, waaronder zijn zoon Zach Starkey, Yoko Ono en Paul McCartney. En dan nog het best verkochte album in Nederland in 2010... en dat was Deleted Scenes from the Cutting Room Floor. En dit was natuurlijk van de Nederlandse zangeres Caro Emerald. Het album verkoopt wereldwijd maar liefst 1,3 miljoen exemplaren en belandt in de top 10 van 6 verschillende landen.

Als eerste hoorde je Stare Into The Sun van de Britse formatie Gravity Six. Deze top 40 hit werd bekend door het gebruik in een bierreclame. Als tweede was daar T.A.M.O. van de bekendste zangeres van Barbados, namelijk Rihanna. Dit was de derde single van haar vierde studioalbum en dat album was getiteld Rated R. En dat kwam uit 2009. Sunshine van de Deense band Ginger Ninja kreeg in Nederland veel bekendheid door het gebruik van de NOS bij de programma's van WK Voetbal in 2010. Daar kan je nu naar gaan luisteren.

Het uur is omgevlogen en dus verlaten we 2010. En zal collega Theo Laan volgende week ergens opduiken in 1983. Ook een leuk jaar. En met Eliza Doolittle en Pack Up pakken we onze spullen ook weer in. En wensen wij jou nog een heel goed weekend. En tot de volgende week. Dag.

0: Een blinkend schone bedrijfsauto? JP's Car Wash is er nu ook voor bedrijfswagens tot 2,80 meter. A7, afslag Hoogkerk. JP's Car Wash. Ook op zondag open.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Tijdens de marathon van Groningen zijn diverse hardlopers onwel geworden, verdeeld over de hele route. Sommige deelnemers moesten hun wedstrijd voortijdig beëindigen. Het exacte aantal deelnemers dat in het probleem is gekomen is onduidelijk. De veiligheidsregio zegt dat er te weinig ambulances zijn voor het aantal mensen dat onwel is geworden. Hoewel het vandaag minder benauwd is dan de voorgaande dagen, is het met 20 graden nog altijd drukkend warm in Groningen. Bij de rellen gisteren in Parijs, na de overwinning van Paris Saint-Germain in de Champions League, is 1 dode gevallen. Ook raakte een tiener zwaar gewond. Hij ligt in coma. Het OM zegt dat er bijna 300 mensen zijn aangehouden. Een deelburgemeester van Parijs wil dat er een verbod komt op bijeenkomsten op de Champs-Élysées voor de viering van de overwinning. Die is vanmiddag tijdens een eretocht voor de spelers van de club. De deelburgemeester spreekt van een stedelijke guerrilla-oorlog. Zij vindt dat de staat moet erkennen dat het grote mensenstromen niet kan beheersen en grote bijeenkomsten moet verbieden. Israëlische troepen hebben kasteel Beaufort in Libanon ingenomen. Dat nog dateert uit de tijd van de kruisvaarders. Het is in 25 jaar tijd het diepste punt dat Israël inneemt in het land. Het ligt op een strategische plek langs de rivier Litani. Israël zegt dat het nodig is zover op te rukken om aanvallen van Hezbollah te voorkomen. Tijdens de nacht tegen seksueel geweld is een recordbedrag opgehaald van ruim 300.000 euro. Aan de tocht, een mars door Rotterdam, deden bijna 2300 wandelaars mee, onder wie de Rotterdamse burgemeester Carola Schouten. De deelnemers liepen langs plekken waar vrouwen zich onveilig voelen. Het weer er nog. In de middag vallen vooral in het oosten een paar buien, plaatselijk ook met onweer. In het westen wordt het een graad of 19, in het oosten maximaal 25. Vanavond trekken de buien weg. Morgen schijnt de zon regelmatig, dan wordt het ook maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
4: Picknicktafel of speeltoestel? De4keien.nl.
5: Nu bij JP Car Wash €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord Oogradio. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
1: Oogradio.

0: Bij tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.
1: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Manik Sampersen met het NOS Journaal. Bij een aantal marathons in het land zijn deelnemers onwel geworden door de hitte. In Groningen werden 7 mensen niet goed. 2 lopers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De anderen konden ter plekke worden behandeld. Bij de marathon in Amersfoort werden ook 2 deelnemers onwel. In Houten ging het mis bij een loper van de Utrechtse marathon. Een jongen die gisteren uit het water werd gehaald bij de Maarseveense plas in de buurt van Utrecht is overleden, heeft de politie laten weten. Gistermiddag kregen de hulpdiensten melding binnen dat er iemand te water was geraakt en werd met een duikteam, een helikopter en drones naar het slachtoffer gezocht. Niet veel later werd de jongen uit het water gehaald. Hij is nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar de hulp mocht niet meer baten. Minister Velbrief gaat de komende dagen in de Tweede Kamer praten over een soort sociaal akkoord voor de arbeidsmarkt en economie, zei hij in tv-programma Buitenhof. Daarbij wil hij vooral kijken naar oplossingen en het nog niet over geld hebben. Omdat de coalitie in de Kamer geen meerderheid heeft, is de steun van oppositiepartijen nodig. Donderdag debatteert de Kamer over de vastgelopen gesprekken met de vakbonden over sociale zekerheid. De bonden eisen dat de plannen voor een versobering van de WW- en WIA-uitkeringen helemaal van tafel gaan. Een petitie tegen rokende en vepende influencers is al duizenden keren ondertekend. De 19-jarige Boy Tanis uit Geertruidenberg is de petitie begonnen. Hij ergerde zich aan influencers en artiesten die op sociale media foto's en video's delen waarop ze roken. In de petitie roept hij onder meer de autoriteit Consumentenmarkt op om in te grijpen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten zijn er buien met kans op onweer. Van west naar oost is het 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
5: Nu bij JP Car Wash €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord OOGRADIO. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7 afslag Hoogkerk.

0: But you're just a boy.
1: Nu bij JP Car Wash €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord OOGRADIO. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
2: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
3: Het geluid van Groningen. Dit is OOGRADIO. Nieuws.
4: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Het kabinet wil Europese ontwikkelingshulp aan Sierra Leone blokkeren omdat het niet opschiet met de uitlevering van drugscrimineel Jos Leidekkers. Dat zei justitieminister Van Wil in Buitenhof. Volgens hem levert diplomatieke druk te weinig op. Van Wil noemt de arrestatie van Bolle Jos een van zijn grootste prioriteiten. De crimineel is in Nederland en België tot zeker 80 jaar zelf veroordeeld voor drugshandel. Bij een aantal marathons in het land zijn deelnemers onwel geworden door de hitte. In Groningen werden 7 mensen niet goed. 2 lopers zijn naar het ziekenhuis gebracht. De anderen konden ter plekke worden behandeld. Uit Drenthe en Overijssel waren ambulances opgeroepen om te helpen. Inmiddels is de situatie stabiel. Bij de marathon in Amersfoort werden ook 2 deelnemers onwel. In Houten ging het mis bij een loper van de Utrechtse marathon. Een jongen die gisteren uit het water werd gehaald bij de Maarseveense plassen in de buurt van Utrecht is overleden, heeft de politie laten weten. De jongen is nog gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar de hulp kwam te laat. De recreatieplas blijft vandaag dicht. Een 87-jarige vrouw in Engeland heeft bijna 70 jaar een bom in haar tuin gehad. De Britse politie heeft die gecontroleerd laten ontploffen. De vrouw uit Norwich zei dat gasten er op feestjes altijd mee speelden. Haar zoon had het explosief als kind mee naar huis genomen en haar man, een ex-militair, had haar verzekerd dat het om een lege huls ging. Dat dat niet zo was, kwam aan het licht toen de vrouw een student vroeg onkruid te wieden in haar tuin. Hij vond het explosief en belde de politie. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten zijn er buien met kans op onweer. Van west naar oost is het 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weg. Morgen geregeld zon, landinwaarts kan een bui vallen. Het wordt opnieuw maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Wilt u naar de tandarts, maar maakt u zich zorgen over de kosten? Bij Tandartspraktijk 18 Karaat denken wij graag met u mee en helpen wij u aan goede en toegankelijke mondzorg. Maak vandaag nog een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl.
6: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer, jouwdrukker.nl drukt het. Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
3: OOGRADIO.

0: Een blinkend schone bedrijfsauto? JP's Car Wash is er nu ook voor bedrijfswagens tot 2,80 meter. A7, afslag Hoogkerk. JP's Car Wash. Ook op zondag open.
1: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. In een restaurant in Werkendam in Noord-Brabant was gisteravond een grote vechtpartij. In de zaak zijn vernielingen aangericht. Volgens een medewerker werden er fakkels, vuurwerk, een fiets en stoelen gegooid. Eén persoon raakte gewond. Waarschijnlijk waren er supportersgroepen van twee amateurclubs bij betrokken. Eerder op de dag waren er ongeregeldheden na de wedstrijd tussen Kozakken Boys 3 uit Werkendam en ZVV Pelikaan 6 uit Zwijndrecht. De politie moest toen ingrijpen om de rust te herstellen. Het kabinet wil Europese ontwikkelingshulp aan Sierra Leone blokkeren omdat het niet opschiet met de uitlevering van drugscrimineel Jos Leidekkers. Dat zei justitieminister Van Wil in Buitenhof. Volgens hem levert diplomatieke druk te weinig op. Van Wil noemt de arrestatie van Bolle Jos een van zijn grootste prioriteiten. De crimineel is in Nederland en België tot zeker 80 jaar cel veroordeeld voor drugshandel. Door de warmte zijn bij hardloopevenementen mensen onwel geworden. Zowel in Amersfoort als Utrecht moest iemand worden gereanimeerd. In Groningen zijn twee deelnemers van de marathon naar het ziekenhuis gebracht. Vijf anderen werden ter plekke behandeld. Ambulances uit Drenthe en Overijssel werden opgeroepen om te helpen. De gemeente Zundert heeft een bijeenkomst georganiseerd voor inwoners na een dodelijk incident gisteravond. Iemand was uit een luchtballon gesprongen. Het lichaam werd gevonden in de achtertuin van een woning midden in een woonwijk. De ballonvaarder had de hulpdiensten gewaarschuwd. De bijeenkomst is volgens de burgemeester opgezet omdat veel mensen het incident zagen gebeuren. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het oosten zijn er buien met kans op onweer. Van west naar oost is het 19 tot 25 graden. Vanavond trekken de buien weg. Morgen geregeld zon. Landinwaarts kan een bui vallen. Het wordt opnieuw maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Nu bij JP Car Wash €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord OOGRADIO. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7 afslag Hoogkerk.

te zeggen, ja, ik doe het. Maar dan vervolgens heb ik spijt. Kijk om me heen, de nacht die beweegt. Dans tussen donker en licht. Achtergebleven.

met weinig zicht op hoe dat aankomt bij een vijand of een vriend. Ik kijk om me heen, de nacht die beweegt, danst tussen donker en licht. Achtergebleven, daar waar geweest, ik dans mijn ogen dicht.

0: ogen dicht. Ik dans mijn ogen dicht. Ik dans mijn ogen dicht.
1: Dit is het geluid van Groningen. Oog.

0: specialist Passel. Loaded Skibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel. Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Bij een explosie in het noordoosten van Myanmar zijn meer dan 45 mensen omgekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing zou zijn veroorzaakt door explosieven voor de mijnbouw die in een gebouw lagen opgeslagen. Door de explosie raakten in totaal mogelijk meer dan 100 huizen beschadigd. Het gebied dat op 3 kilometer van de Chinese grens ligt, staat onder controle van een etnische groepering die strijdt tegen de centrale regering van Myanmar. In Rotterdam is iemand omgekomen bij een brand in een huis in de wijk Feyenoord. Het lichaam werd gevonden nadat de brandweer het zijn brandmeester had gegeven. De oorzaak is volgens de politie nog niet duidelijk. De brand begon buiten en woedde daarna in het dak en een spouwmuur van de woning. Daarbij stortte ook een deel van de achtergevel in. Tientallen omliggende panden werden ontruimd omdat er gevaar was dat de brand in Rotterdam zou overslaan. Minister Velbrief gaat de komende dagen in de Tweede Kamer praten over een soort sociaal akkoord voor de arbeidsmarkt en economie, zei hij in tv-programma Buitenhof. Daarbij wil hij vooral kijken naar oplossingen en het nog niet over geld hebben. Omdat de coalitie in de Kamer geen meerderheid heeft, is de steun van oppositiepartijen nodig. Donderdag debatteert de Kamer over de vastgelopen gesprekken met de vakbonden over sociale zekerheid. De bonden eisen dat de plannen voor een versobering van de WW en WIA-uitkeringen helemaal van tafel gaan. In Werkendam is gisteravond een horecazaak vernield, waarschijnlijk door voetbalsupporters van amateurclubs. In het restaurant werd volgens een medewerker gegooid met vuurwerk, fakkels, stoelen en een fiets. De ruzie tussen de fans was waarschijnlijk ontstaan bij de finale van de districtsbeker die gistermiddag werd gehouden. Het weer, de buien in het oosten trekken de komende uren weg. Vanavond en vannacht blijft het vrijwel overal droog. Morgen eerst veel zon, later wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Nu bij JP Car Wash €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord OOGRADIO. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7 afslag Hoogkerk.

Een goede avond. Het is inderdaad zondagavond, net na zessen. Dat betekent op Oog Radio weer tijd voor de klassieke muziek. Daarom zit achter de techniek ook weer mijn technicus van dienst, Alexander Termeer. En daar alvast weer dank voor. Mijn naam is Jan Kooistra en we hebben dus de komende 3 uur weer gevuld met die klassieke werken. En we beginnen, zoals we altijd doen, met een ouverture. En die komt in dit geval van de hand van Edward William Elgar. Geboren op 2 juni 1857. Hij overleed op 23 februari 1934 en was een Brits componist uit de late romantiek. Hij werd geïnspireerd voor deze ouverture door de Chronicles of François. En die had hij gelezen en daar heeft hij deze concertouverture op gebaseerd. En die gaan we dan ook beluisteren in een uitvoering van de English Northern Philharmonia onder leiding van David Lloyd James.

We horen de François Concert ouverture van Edward William Elgar. We gaan door naar een Russisch componist, namelijk Michael Ivanovich Glinka. Geboren op 1 juni 1804. Hij overleed op 15 februari 1857. En hij was dus Russisch componist. Hij heeft een werk voor piano gecomponeerd. Variaties op een origineel thema in F groot. We horen Viktor Ryabchikov op de piano.

Tot zover het werk van Michael Klinka met de variaties op een origineel thema in F groot. Hugo Alphen is nu de componist waar ik naartoe ga. Hugo Emiel Alphen, volledige naam. Hij is geboren op 1 mei 1872. Hij overleed op 8 mei 1960. Was een Zweeds componist, dirigent, violist en ook nog eens kunstschilder. Nou, wij gaan toch echt naar zijn muziek luisteren, want het was zo mooi weer de afgelopen tijd. Ik moest wat zomerse muziek pakken. De Midsommervaca, oftewel de Midsommerwacht. Daarin zit een Zweedse rapsodie en de nummer 1, opus 19. Die heb ik gekozen om te laten horen. En wordt uitgevoerd door dat Slovenische symfonieorkester onder leiding van Anton Nanut.

Jawel, de Zweedse Rhapsodie nummer 1, opus 19 van Hugo Alfvén. Van deze componist even naar een componist die van Britse afkomst is. In die zin, dat zeg ik net verkeerd om, van Britse geboorte is. Maar van een dirigent met Nederlandse afkomst. Herman Finck wordt geboren op 4 november 1872... en overleden op 21 april 1939. Is een Brits componist, want hij is geboren in Londen... maar hij is van Nederlandse afkomst. Hij heet eigenlijk Herman van der Finck. En werd dus in Londen geboren. Deze componist en dirigent maakte een werk wat wel weer bij de zomer past. Want als er veel zon is, is er ook veel schaduw. Hij componeerde dit werk in The Shadows getiteld. The New London Orchestra staat onder leiding van Ronald Corp.

Ja, een heerlijk luchtig werkje van Herman Finck in The Shadows. Niet in The Shadows, maar nu even in volle aandacht is de volgende componist Frans Adolf Berwald. En die is geboren op 23 juli, wel goed lezen, 1796. Hij overleed uiteindelijk in Stockholm op 3 april 1868. Was niet alleen componist, maar ook muziekpedagoog en violist. En zijn vader, Christian Friedrich Georg Berwald, had nog les gehad van Frans Benda in Berlijn. Deze componist heeft het werk gecomponeerd Concertpiece in F, opus 2 voor fagot en orkest. Nou, daarmee wil ik dit uur in ieder geval gaan afsluiten richting het nieuws. Daarna zijn we natuurlijk bij u terug. En dan horen we de volgende delen allereerst in dit werk: een Allegro non troppo, een Andante en een Tempo 1. Klaus Toeneman bespeelt de fagot. En de Academy of St. Martin in the Fields begeleidt hem. En natuurlijk onder leiding van de bekende dirigent Sir Neville Mariner. Tot aan het nieuws en daarna zijn we terug.

0: Een blinkend schone bedrijfsauto? JP's Car Wash is er nu ook voor bedrijfswagens tot 2,80 meter. A7, afslag Hoogkerk. JP's Car Wash. Ook op zondag open.
1: Bij tandartspraktijk 18 Karaat in Groningen bent u welkom zonder verwijsbrief. Onze ervaren tandartsen en mondhygiënisten geven duidelijke uitleg, werken met moderne technieken en zorgen voor een ontspannen behandeling voor het hele gezin. Of het nu gaat om preventie of kindertandheelkunde, bij 18 Karaat voelt u zich vertrouwd. Ga voor een stralende glimlach. Maak een afspraak via tandartspraktijk18karaat.nl of bezoek ons aan de Oosterhamrikade 119 32 in Groningen.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu noemt de bezetting van een strategisch belangrijk kasteel in het zuiden van Libanon een belangrijke overwinning in de strijd tegen Hezbollah. De inname van het fort volgt na dagen van Israëlische aanvallen in de omgeving. Het is voor het eerst sinds het jaar 2000 dat Israël het fort bezet. Israël bezet steeds meer gebied in Libanon en zegt dat dat nodig is om Hezbollah te verslaan. Frankrijk spreekt van een schending van het internationaal recht en wil een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad. Bij een explosie in het noordoosten van Myanmar zijn meer dan 55 mensen omgekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing zou zijn veroorzaakt door explosieven voor de mijnbouw die in een gebouw waren opgeslagen. Door de explosie raakten in totaal mogelijk meer dan 100 huizen beschadigd. Het gebied, dat op 3 kilometer van de Chinese grens ligt, staat onder controle van een etnische groepering die strijdt tegen de centrale regering van Myanmar. In Rotterdam is iemand omgekomen bij een brand in een huis in de wijk Feyenoord. Het lichaam werd gevonden nadat het zijn brandmeester was gegeven. De oorzaak is volgens de politie nog niet duidelijk. De brand begon buiten en woedde daarna in het dak en een spouwmuur van de woning. Daarbij stortte ook een deel van de achtergevel in. Tientallen omliggende panden werden ontruimd omdat het gevaar bestond dat de brand zou overslaan. Het is tennisser Jesper de Jong niet gelukt om de kwartfinale te bereiken op Roland Garros. Hij verloor in de 8e finale in 3 sets van de Duitse Zverev, de nummer 3 van de wereld. Daardoor zijn alle Nederlanders in het enkelspel uitgeschakeld. Zverev wordt gezien als een van de favorieten bij het toernooi in Parijs. Het weer. De buien in het oosten trekken de komende uren weg. En vannacht blijft het vrijwel overal droog. Morgen eerst veel zon, later wat meer bewolking. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren. Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.
4: Ook voor cyberstrating ga je naar Zuidbroek. De Vierkeien.nl

Negro door de English Chamber Orchestra met Garcia Navarro. En dat was een werk voor harp, volgens mij. Johann Sebastian, natuurlijk geboren op 21 maart 1685. Hij overleed op 28 juli 1750. Was een Duitse componist-dirigent. Van dat werk gaan we door naar een werk van Wilhelm Peterson Berger. En dat is dan weer een componist geboren op 27 februari 1867. Hij overleed op 3 december 1942, kwam uit Zweden. Hij was een componist waar de grootste invloeden in zijn muziek afkomstig waren van Grieg, August en Zeudeman, maar ook van Wagner. Compositie is de Flowers of Freuse. En die wil ik dan laten horen. De bloemen daar vandaan. Dat werk heeft een aantal delen. Allereerst de Sommersong at the Church at Freuse. En de Roses, Congratulations. En uiteindelijk Greetings. Die onderdelen zitten in de Flowers of Freuse. En wij horen deze uitvoering van de Slovenian Symphony Orchestra onder leiding wederom van Anton Nanut.

Wilhelm Peterson Berker componeerde de Flowers of Vreuse. En dat was dat werk wat we net hoorden. Stel dat dat een dorp is, dan zou het zo kunnen zijn dat dit de inspiratie was voor Julius Arnost Wilhelm Fučík. Geboren op 18 juli 1872 in Praag. Hij overleed uiteindelijk op 25 september 1916. Was een Tsjechisch componist en dirigent. Want hij componeerde Zwei lustige Dorfschmiede. En dat is een mars. Ja, die zouden zomaar in dat dorpje gewerkt kunnen hebben. Maar goed, hoe dat ook is, het klinkt als volgt. U hoort de Tsjechische Philharmonie onder leiding van Václav Neumann.

Ja, als je zo vrolijk naar je werk gaat, dan zit het goed. Hoe dan ook, we gaan door met een ander werk. En dat is van de hand van Alexander Charles Lecoq. Hij is geboren op 3 juni 1832 in Parijs. Hij is daar ook overleden, maar dan op 24 oktober 1918. Was een Frans componist. Heeft ook een pseudoniem gebruikt voor bepaalde werken. Namelijk Georges Stern. Dus mocht je daar een werk van hebben, dan is het toch deze man. Hij componeerde onder andere Mademoiselle Angot. En daarin zit in de tweede acte een stuk ballet. En die balletmuziek gaan we nu beluisteren. Het is een uitvoering van de National Philharmonic Orchestra. En die staat onder leiding van Richard Bonning.

Tot zover het werk van Charles Lecoq. Door met een nog levende componiste. Elisabetta Olga Laura Broussa. Geboren op 3 april 54, 1954 moet ik zeggen. En ze is dus nu 72. Zij componeerde de Ant and the Grasshopper. Oftewel de Mier en de Sprinkhaan. Het Nationaal Symfonieorkest van de Oekraïne speelt dit werk onder leiding van Fabio Mastrangelo. En na het nieuws komen we graag bij u terug.

0: naar keuze bij codewoord OOGRADIO. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
1: Het geluid van Groningen. Dit is OOGRADIO. Nieuws.
2: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De Israëlische bezetting van een kasteel in het zuiden van Libanon is strategisch belangrijk, zegt premier Netanyahu. Hij noemt het een beslissende wending in de strijd tegen Hezbollah. Israël bezet steeds meer gebied in Zuid-Libanon, waardoor een groeiend aantal inwoners moet vertrekken. Zware regenbuien hebben in het oosten van het land tot overlast geleid. In Enschede sloot de politie een tunnel af die was ondergelopen door de regen. Verkeer moet daar voorlopig omrijden. In Almelo is de bliksem ingeslagen in een huis. Daardoor ontstond schade aan het dak en de schoorsteen. In de omgeving viel de stroom uit. Bij een explosie in Myanmar zijn 55 mensen omgekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing was in een gebouw waar waarschijnlijk explosieven voor de mijnbouw lagen opgeslagen. Meer dan 100 huizen zouden zijn beschadigd. De explosie was niet ver van de grens met China. De oorzaak wordt nog onderzocht. De Giro d'Italia is gewonnen door Jonas Vingegaard. Het is voor het eerst dat de Deen de wielerronde op zijn naam schrijft. Hij won deze editie 5 etappes. Vingegaard staat nu in het lijstje met 7 andere renners die alle 3 de grote rondes hebben gewonnen. De laatste etappe van de Giro werd gewonnen door de Italiaan Jonathan Milan. Hij was in de straten van Rome de snelste in de massasprint. Dylan Groenewegen werd 4e. Het is tennisser Jesper de Jong niet gelukt om de kwartfinales te bereiken op Roland Garros. Hij verloor in zijn 8e finale in 3 sets van de Duitser Zverev, de nummer 3 van de wereld. Daardoor zijn nu alle Nederlanders in het enkelspel uitgeschakeld. Zverev wordt gezien als een van de favorieten bij het toernooi in Parijs. Het weer op een lokale bui na blijft het droog. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen begint zonnig, later volgen stapelwolken en een enkele bui. Het wordt dan 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het. Deze week bij visspecialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, 2 sausjes en rauwkost. Deze week bij visspecialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.

De opening van dit uur was van de hand van Erich Wolfgang Korngold. En die is geboren in Brno op 29 mei 1897. Hij overleed op 29 november 1957. En hij woonde toen in Hollywood. Hij was ook Amerikaans componist van Oostenrijkse afkomst. En genoot vooral in Hollywood en als filmcomponist grote aanzien. En dit was zijn celloconcert in C groot, opus 37... met het deel Allegro Moderato ma con fuoco. Dan een grave lento en een Allegro Moderato. Edgar Moreau

bespeelde de cello en het Luzerner Symfonieorkester stond onder leiding van Michael Sanderling. Dan een kort werkje van de componist François, en dan moet ik wel eventjes de goede aanklikken, François-Adrien Boieldieu, geboren op 18 december 1775, hij overleed op 8 oktober 1834. En dat was weer een Frans operacomponist, muziekpedagoog en dirigent. Een kort werkje van hem uit La Ville Malgardée. De finale, oftewel de dans van de verloofden. De mars van de verloofden, moet ik zelfs officieel zeggen. Een kort werkje door het orkester Bernard Thomas, onder leiding van Jérôme Puhlmann.

Ja, tot zover de Mars van de Verloofden. Terug naar de componist waar we ook mee begonnen zijn vanavond. Sir Edward William Elgar. En hij heeft een hele hoop werken geschreven. De bekendste zijn onder andere de Pomp en Circumstances. Marsen, zijn viool en cello concert. Maar vooral ook natuurlijk de Enigma-variaties. En die wil ik in zijn geheel gaan laten horen. En dan heb ik een hele lijst. En ik zal het even wat groter maken, anders kan ik het niet eens lezen. We hebben natuurlijk allereerst het eerste originele thema. En daarna heeft hij aan een heleboel mensen een variatie toebedicht. Onder andere zijn vrouw, dat is de eerste. Variatie nummer 1, CAE afgekort. Daarnaast ook nog een keer Hugh David. Dat is een hele mooie Stuart. Oh, daar zie ik het. Stuart Powell. De derde is dan Richard Baxter Townshend. William Meath Baker, dat is nummertje 4. Nou, en zo gaat hij de hele tijd door. Richard P. Arnold. Hij heeft ook nog. Even kijken, waar staat hij? Dan moet ik even kijken hoor. George Robertson zie ik staan. Ik zoek eigenlijk iemand anders. Oh ja, de laatste kan ik wel vertellen is die van hemzelf. Dat is variatie 14. En de bekendste natuurlijk, die zou ik bijna vergeten, is natuurlijk Nimrod. Al deze variaties en het originele thema vormen een vrij lang werk, maar we gaan hem deze keer toch in zijn geheel laten horen. De variaties on an original theme Enigma opus 36 is de originele titel van het werk. Gecomponeerd dus door Sir Edward Elgar. En we horen een uitvoering van de BBC Symphony Orchestra. En in dit geval staat dat onder leiding van Leonard Bernstein. Dat is wat ons betreft het werk voor vandaag. En daarmee gaan wij afsluiten. Ik vertel nog even dat we zometeen natuurlijk nog kunnen luisteren naar Radio Melanesian Sounds. Dus hou hem lekker op oog. Wat Alexander en mij betreft zeggen wij tot een volgende keer. En Alexander, weer bedankt voor de techniek trouwens. En heb een mooie week met hopelijk nog wat mooi weer. Tot de volgende keer. Dag.

0: Vis-specialist Passel. Loaded kibbeling om je vingers bij af te likken. Voor €9,95. En plates. Al voor €14,95. Met vis, patat, drinken, twee sausjes en rauwkost. Deze week bij Vis-specialist Passel. Winkelcentrum Paddepoel.
1: Een blinkend schone bedrijfsauto? JP's Car Wash is er nu ook voor bedrijfswagens tot 2,80 meter. A7, afslag Hoogkerk. JP's Car Wash. Ook op zondag open.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. Zware regenbuien hebben in het oosten van het land tot overlast geleid. In Enschede heeft de politie een tunnel afgesloten die was ondergelopen door de regen. Verkeer moet daar voorlopig omrijden. In Almelo is de bliksem ingeslagen in een huis. Daardoor ontstond schade aan het dak en de schoorsteen. In de omgeving viel de stroom uit. In Hengelo waaide een boom tegen een gebouw. Over schade is nog niet bekend. Hamburg gaat zich niet kandidaat stellen voor het organiseren van de Olympische en Paralympische Spelen. Inwoners hebben in een referendum tegen het plan gestemd. 11 jaar geleden gebeurde dat ook al eens. De vraag was dit keer of de Duitse stad zich kandidaat moest stellen van de Spelen van 2036, 2040 of 2044. De Duitse Olympische Sportbond heeft nu nog de keuze uit 3 locaties: Berlijn, München en Keulen en omgeving. In september wordt bepaald welke locatie wordt aangedragen bij het Internationaal Olympisch Comité. De Israëlische bezetting van een kasteel in het zuiden van Libanon is een belangrijke overwinning, zegt premier Netanyahu. Hij noemt het een beslissende wending in de strijd tegen Hezbollah. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël zo diep Libanon is binnengedrongen. Door de bezetting moeten steeds meer inwoners vertrekken. Bij een woningbrand in de Rotterdamse wijk Feyenoord is iemand om het leven gekomen. De brandweer vond het lichaam toen het vuur geblust was. Door de brand stortte ook een deel van de achtergevel van het huis in. De oorzaak is volgens de politie nog niet duidelijk. Het is tennisser Jesper de Jong niet gelukt om de kwartfinales te bereiken op Roland Garros. Hij verloor in zijn 8e finale in 3 sets van de Duitse Zverev, de nummer 3 van de wereld. Daardoor zijn nu alle Nederlanders in het enkelspel uitgeschakeld. Het weer op een lokale bui na blijft het droog. Vannacht koelt het af naar 11 tot 15 graden. Morgen begint zonnig, later volgen stapelwolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Blokhut of tuinmeubel? De Vierkeien.nl.
5: Nu bij JP Car Wash €3,50 korting op een wasbeurt naar keuze. Bij codewoord Oogradio. Actie geldig tot 1 juni. JP Car Wash, direct aan de A7 afslag Hoogkerk.
2: Oogradio.
6: Melanesia sounds. Melanesia, one of 3 regions in Oceania.

opoe mai lo omi. Imi ipunye e Radio Melanesian Sounds. Yang alau punams. Kala je luistert vandaag 5 april weer naar een nieuwe Radio Melanesian Sounds. Mijn naam is Mr. Nams. En vandaag hebben wij geopend met Totem Caribou. Featuring Novia Bachmit en Jackson Azera. En het lied Amor Marise uit de Zuid-Molukken. Vandaag gaan wij heel Melanesië aan. En wij zullen dan ook gelijk verder gaan met het lied uit Vanuatu. SJML 3 met het lied Rafael.

tabea popoe mai lomi imi ipunye radio Melanesian sounds yau nalau upunams. Yes, een hele goede avond. Je luistert ook vanavond weer naar Radio Melanesian Sounds. Mijn naam is Mr. Nams en we hebben vandaag geopend met een lied uit de Zuid-Molukken. De groep House TD Band featuring Vanessa Tala met het lied Oei Toeien Nina. Een lied gezongen in de oorspronkelijke taal van de Zuid-Molukken. En omdat het de afgelopen week zo'n prachtige week is geweest met heerlijke tropische temperaturen. Rond de 30, boven de 30. Even een minder, een terugvalletje naar de 20. Maakt niet uit, we blijven gewoon mooi doorgaan in die tropische sferen. En daarom doen wij dat hier bij Radio Melanesian Sounds ook. Vanavond muziek, veel uit de Zuid-Molukken. We gaan even kijken wat we er tussendoor kunnen proppen. Want vandaag doen we het wederom, net als de voorgaande weken, on the fly. Gewoon even kijken waar we uit kunnen komen. En op die manier willen wij jullie toch in die tropische sferen zien te behouden. Want laten we eerlijk wezen, als je denkt aan Melanesië, dan hoe ik het voor me zie, dan liggen jullie als publiek op een hangmatje, op een strandbedje, op een bergtop. Weet je, een mooi groen oerwoud achter je. Ondertussen kijk je uit over de zee en over de eilanden, weet je. En achter je bij het resort wappert de Zuid-Molukse vlag, de mooie blauw-wit-groen-rode vlag in vrijheid. En ondertussen komt er iemand naar je toe met een lekker drankje, wat je wil, cocktailtje. Alcoholvrij, met alcohol, whatever, een appapoeatje. En lekker eten erbij. Met natuurlijk op de achtergrond de mooiste muziek uit Melanesië. En we gaan dan ook even gelijk verder met Communikitas Maluku en het lied Maluku Tana Air Beta. Geniet ervan en we checken jullie straks weer.

En daar stond ze dan. De prinses van het koninkrijk van Soja. En ze was heel erg mooi. Maar niet betoel. Ze had prachtige lange zwarte haren. Zijdeglans. Glimmend zwart. Parelmoerbruine ogen. Die bij elke schittering van de zee menig mannenhart in het koninkrijk in vervoering bracht. En ze droeg de mooiste sieraden. Akarbahar, kalung, sarong dan kebaya. Alles met goud bekleed. Ze kon alles krijgen wat ze maar wilde. Maar ze was nooit tevreden. Ze wou altijd maar meer. Meer. En luisteren kon ze ook al niet naar haar vader. De koning van Soja. Palabatu. Koppig. En op een dag sprak haar vader haar streng toe. En vertelde haar over Nenekluhu. En Nenekluhu was een oude, lelijke vrouw. Met een paardenbeen en zweren op haar rug. En ze leefde diep in het bos. En kinderen die niet wilden luisteren werden diep in het bos gebracht naar een verlaten plek. En als Nenekluhu dan tevoorschijn kwam met haar paardenbeen en zweren op haar rug, dan lokten ze al die kinderen naar haar toe. Met allemaal lekkernijen. En dan vratten ze op die makkasmoa.

krijg het niet uit mijn hoofd, zeg je. Dit is niet wat ons is beloofd, zeg je.

0: Radio Middle Nation Sounds.
1: Het geluid van Groningen.
2: Yes, yes, yes. Je luistert nog steeds naar Radio Melanesian Sounds op deze zondagavond. En ik ga even zoals gewoonlijk de playlist met jullie doornemen. We hebben deze uitzending vanavond geopend met de groep The House TD Band, featuring Vanessa Talla en het lied Ui Tui Nina. Daarna hebben we kunnen luisteren naar Comunitas Maluku en het lied Maluku Tanabeta, gevolgd door Mr. Blagu en het lied Ambon Sweet Memories. Daarna hebben we kunnen luisteren naar Sigrid Kailola en het lied Sioina, gevolgd door Toton Karibo en Rise One, featuring Hendri Talane met het lied Lomba Lomba. Daarna, ja, toch een prachtig feestnummer, het lied Goyang Badang Sampipagi. Een prachtig nummer waarbij je, ja, zoals ik al zei, een feestnummer waarbij je niet stil kunt zitten. En daarna is dit lied gevolgd door twee nummers van de artiest Palani. Het eerste lied is Maro Maro Malesio, gevolgd door Maluku Ume Wildmo. Daarna een oude getrouwe van de show, de groep Narwe, met het lied Mataniwai. Een lied die wij vaak hebben gedraaid in de afgelopen jaren hier bij Radio Melanesian Sounds. Een lied die ook af en toe te horen is op de achtergrond, als ik de mic break heb. Nu dus ook, nu hoor je hem ook. En het is gewoon een prachtig lied wat gaat over het Pella-verbond tussen het dorp O en de kampong Zuid. Allebei gelegen in de Zuid-Molukken. En even kijken, ja, dan zijn we ook alweer aangekomen bij het laatste lied die wij hebben kunnen luisteren. En dat is een vrij bijzonder lied. De zangeres Francesca Pichel heeft het lied Wie ben ik gezongen. En deze versie die wij hebben gedraaid is een live-uitvoering uit 2019. Een versie waarbij zij ondersteund werd door zangeressen Natasha Watimena, Aisha Matitaputi, Josebet Hitari. En is een lied featuring Roger Goudsmit, die een prachtig spoken word stuk heeft toegevoegd. Een lied die je laat nadenken over jezelf. Waar kom ik vandaan? Waar liggen mijn roots? Oftewel, zoals de titel ook al zegt van het lied, wie ben ik? Tja, dan was dat het ook alweer voor vandaag. Alle nummers komen uit de Zuid-Molukken en dat is toch ook wel met een reden. Als radioprogramma gericht op Melanesië willen wij niet vergeten dat er nog twee landen binnen Melanesië zijn die helaas bezet zijn. En naast West-Papua is de Zuid-Molukken daar de andere van. En door veelal de muziek van de Zuid-Molukken te draaien, vaak in de oorspronkelijke Zuid-Molukse taal, proberen wij op een positieve wijze aandacht te geven aan dit verhaal. Daarom eindigen wij vandaag ook, net als altijd, met de oproep om trots te zijn op wie je bent. Wees trots op waar je vandaan komt. En vooral, sta op tegen onrecht. Vandaag gaan wij eruit met de groep Ampadwarna en het lied Jau Darimata. Luister ook volgende week zondagavond weer tussen 9 en 10 naar Radio Melanesian Sounds. Mijn naam is Mr. Nams. Stay fresh, stay free, Maluku Selatan.

0: Polynesian sounds. Melanesia, one of three regions in Oceania.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Marnix Ampersen met het NOS Journaal. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. Hamburg gaat zich niet kandidaat stellen voor het organiseren van de Olympische en Paralympische Spelen. Inwoners hebben in een referendum tegen het plan gestemd. 11 jaar geleden gebeurde dat ook al eens. De vraag was dit keer of de Duitse stad zich kandidaat moest stellen voor de Spelen van 2036, 2040 of 2044. De Duitse Olympische Sportbond wil graag de Spelen organiseren en heeft nu nog de keuze uit 3 locaties. Berlijn, München en Keulen en omgeving. In september wordt bepaald welke locatie wordt aangedragen bij het Internationaal Olympisch Comité. Bij een explosie in Myanmar zijn volgens de BBC 55 mensen omgekomen, onder wie meerdere kinderen. De ontploffing was in een gebouw waar waarschijnlijk explosieven voor de mijnbouw lagen opgeslagen. De explosie was niet ver van de grens met China. De oorzaak wordt nog onderzocht. De Giro d'Italia is gewonnen door Jonas Vingegaard. Het is voor het eerst dat de Deen de wielerronde op zijn naam schrijft. Hij won deze editie 5 etappes. Vingegaard staat nu in een lijstje met 7 andere renners... die alle 3 de grote rondes hebben gewonnen. De laatste etappe van de Giro werd gewonnen door de Italiaan Jonathan Milan. Het weer. Vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst zonnig, later meer stapelwolken en ook een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Stop maar met zoeken, want LW Vloeren, dat is kwaliteit onder uw voeten. Grote voorraad laminaat en PVC voor de laagste prijs. LW Vloeren, Atoomweg 65 Groningen en op lwvloeren.nl.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Israëlische bezetting van een kasteel in het zuiden van Libanon is een belangrijke overwinning, zegt premier Netanyahu. Hij noemt het een beslissende wending in de strijd tegen Hezbollah. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël zo diep Libanon is binnengedrongen. Door de bezetting moeten steeds meer inwoners vertrekken. In Parijs is voetbalclub Paris Saint-Germain gehuldigd na het winnen van de Champions League. In de finale werd gisteren Arsenal verslagen. De spelers en trainers maakten een ereronde bij de Eiffeltoren en werden door president Macron ontvangen in zijn ambtswoning. Daarna werden ze door tienduizenden mensen toegejuicht in het stadion. Macron verwees bij de huldiging naar de rellen van gisteravond in Parijs en andere Franse steden. Daarbij werden honderden mensen aangehouden. Macron zei dat het geweld moet stoppen en dat de relschoppers hard worden aangepakt. Inwoners van Hamburg hebben in een referendum tegen de organisatie van de Olympische Spelen gestemd. Het gaat om de Spelen van 2036, 2040 of 2044. 11 jaar geleden stemden de inwoners van Hamburg ook al tegen de organisatie van de Spelen van 2024. Die werden uiteindelijk in Parijs gehouden. Het weer. Vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Israëlische premier Netanyahu noemt de bezetting van een strategisch belangrijk kasteel in het zuiden van Libanon een belangrijke overwinning in de strijd tegen Hezbollah. De inname van het fort volgt na dagen van Israëlische aanvallen in de omgeving. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël zo diep Libanon is binnengedrongen. Door de bezetting moeten steeds meer inwoners vertrekken. In Parijs is voetbalclub Paris Saint-Germain gehuldigd na het winnen van de Champions League. In de finale werd zaterdag Arsenal verslagen. De spelers en trainers maakten een ereronde bij de Eiffeltoren en werden door president Macron ontvangen in zijn ambtswoning. Daarna werden ze door tienduizenden mensen toegejuicht in het stadion. Macron verwees bij de huldiging naar de rellen van zaterdagavond in Parijs en andere Franse steden. Daarbij werden honderden arrestaties verricht. Macron zei dat het geweld moet stoppen en dat de relschoppers hard worden aangepakt. Discuswerper Ruben Rolvink heeft een dag na het verbeteren van het Nederlands record zijn eigen record gebroken. Bij wedstrijden in het Amerikaanse Ramona gooide hij de discus naar een afstand van 71,22 meter. Een dag eerder had hij het Nederlands record nog aangescherpt tot 70,23 meter. Rolvink is viervoudig Nederlands kampioen discuswerpen. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter diepte zijn geraakt door een vallend rotsblok en ernstig gewond zijn aan zijn voet. Hij kan niet meer klimmen en moet door een specialistisch team worden gered. De operatie zal naar verwachting nog uren duren. De politie heeft bedreigingen gekregen na een bericht op sociale media over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Bij die arrestatie werd door agenten geweld gebruikt. Vanwege de bedreigingen heeft de politie de reactiemogelijkheid op Instagram en Facebook uitgezet. Of er ook strafbare reacties bij zitten, kon de politie nog niet zeggen. Bij de aanhouding in het AZC in Zeist werden een man en een vrouw hardhandig aangepakt. Beelden van de arrestatie gaan rond op sociale media en zijn ook gepubliceerd door de Arabische nieuwszender Al Jazeera. De Israëlische premier Netanyahu noemt de bezetting van een strategisch belangrijk kasteel in het zuiden van Libanon een belangrijke overwinning in de strijd tegen Hezbollah. De inname van het fort volgt na dagen van Israëlische aanvallen in de omgeving. Het is voor het eerst in 26 jaar dat Israël het fort bezet. Israël bezet steeds meer gebied in Libanon en zegt dat dat nodig is om Hezbollah te verslaan. Frankrijk spreekt van een schending van het internationaal recht en wil een spoedzitting van de VN-veiligheidsraad. Dat gaat volgens persbureau AFP de komende dag gebeuren. En discuswerper Ruben Rolvink heeft een dag na het verbeteren van het Nederlands record zijn eigen record gebroken. Bij wedstrijden in het Amerikaanse Ramona gooide hij de discus naar een afstand van 71,22 meter. Een dag eerder had hij het Nederlands record nog aangescherpt tot 70,23 meter. Rolvink is viervoudig Nederlands kampioen discuswerpen. Het weer, vannacht blijft het overal droog. Het koelt af naar 11 tot 15 graden. Komende dag eerst zonnig, later meer stapelwolken en een enkele bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Bij een aanrijding op de A4 vlakbij de grens met België is iemand overleden. Wat er precies is gebeurd is niet bekendgemaakt. De politie doet onderzoek en zegt de komende dag meer informatie te geven over het ongeval. De weg is gedeeltelijk afgesloten tussen knooppunt Markiezaat en Zandvliet in België. En ook het viaduct over de A4 in Ossendrecht is dicht. De afsluitingen zullen naar verwachting nog enkele uren duren. Op de weg worden schermen geplaatst in verband met het onderzoek. In Cuneo in Noord-Italië is een reddingsoperatie gaande om een man te bevrijden die vastzit in een grot. De 20-jarige man zou op 120 meter...